just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: vakmanschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Goedemorgen, de laatste schooldag liever. Hoe tof was dat toch? En is dat nu nog voor heel veel leerlingen? Laat die lange zomervakantie maar komen. Welkom in de zomer van je leven. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 7 uur. Nieuws krijg je van Frankje Kallion.
9: Goedemorgen. Mannen verdienen gemiddeld 24% bruto meer dan vrouwen. Zelfs met hetzelfde diploma en hetzelfde werk verdienen vrouwen gemiddeld 2% minder dan mannen. Dat blijkt uit het nieuw onderzoek van 4 Belgische universiteiten. Komt omdat vrouwen vaker deeltijds werken of hun loopbaan onderbreken voor een zwangerschap. Maar het gaat volgens onderzoekers ook om discriminatie als vrouwen exact hetzelfde werk doen. Dat heeft dan weer te maken met dat werkgevers verwachten dat vrouwen minder productief zijn. Ook de migratieachtergrond speelt nog een grote rol. Zij verdienen gemiddeld 25,6% minder. De Economische Inspectie onderzoekt de transparantie van parkeerapps. Aanleiding is een onderzoek van Testaankoop, waaruit blijkt dat de apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over de tarieven. Je moet die vaak zelf opzoeken en speciale of tijdelijke kosten staan niet in de apps. Daardoor kunnen de kosten hoger uitvallen dan gedacht. De apps 4411 en City zeggen ook dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven. Bij een bomaanslag in Monaco zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat om een Oekraïns koppel. Zij verkeren in levensgevaar. Een zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven achter die even later ontplofte. Hij vluchtte daarna weg en is nog steeds spoorloos. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. En op het WK voetbal stoten Marokko, Paraguay en Brazilië door naar de 8e finales. Marokko versloeg Nederland pas na zenuwslopende strafschoppen, die eindigden op 2-3. Nederland miste 3 keer. Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld. Paraguay stunte en won de strafschoppen met 3-4. Brazilië won dan weer van Japan en scoorde in het absolute slot de 2-1. Eerst zonnig, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of een bui uitvallen. Met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken. Met kans op wat regen, tot 25 graden dan. Vrijdag genieten we nog van veel zon en 24 graden.
8: 62 kilometer file, op dit moment de vertragingen van een kwartier. Nee, van 10 minuten en meer. Hè. Er zijn er niet zoveel op de E19 Antwerpen-Brussel. Vries je momenteel 1,5 uur van Kontich tot Semst. Op de E313 Lummerandst komt er 33 minuten bij van Halst-West tot Beringen. Plus 22 minuten op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek vanaf Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. Op de E429 Doornik-Brussel plus 12 minuten van Tubeke tot Nijverse-Steenweg. En op de E40 Luik-Brussel 10 minuten. Te trager van Haasrode tot Bertem. Andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 9 minuten.
10: De zomer van je leven.
11: Johan Henneman.

Je had het wellicht meteen al door. Ik had het ook meteen door. In de smiezen. Ik schoof de gordijnen open vanochtend. En ik dacht, er staat een pracht van een zomerdag in de steigers. En kijk eens aan, de zon is volop aan het schijnen. Goedemorgen zeg, het is 6 over 7. Dit is de zomer van je leven. Een hele dag lang hier bij Nostalgie Plus. Herinneringen en schitterende muziek uit die golden years van je. En wat een voetbalnacht hebben ze aan de rug, achter de rug liever in Nederland. Hoe triest is dat? De natie is in rouw.

0: 12 over 7. Onze Rode Duivels die komen pas morgenavond in actie. Maar een schietgebed, je kan nooit geen kwaad. Rita Franklin heeft er eentje klaarstaan. Het is tijd voor het weerbericht. Hier is onze weerman Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ik vond het gisteren toch een hele mooie zomerdag. Echt waar, doen we er nog eentje bij.
1: Absoluut, en het is het ideale moment om alle deuren en vensters een keertje wagenwijd open te zetten, want het is afgelopen nacht flink afgekoeld en er drijven in de loop van de dag ook meer wolken het land binnen en uiteindelijk raakt het bij momenten zelfs helemaal bewolkt, vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Daar kan zelfs rond de middag wat lichte regen vallen. Het zal niet veel zijn, de hoeveelheden zijn te verwaarlozen. In de meeste andere gebieden blijft het zelfs grotendeels droog bij dagtemperaturen tot 2, 23 graden. Dus die hittegolf is nu echt wel helemaal afgelopen. Pas laat vanmiddag en dan vooral vanavond komt aan zee de zon opnieuw tevoorschijn. En die opklaringen die breiden dan verder uit over de rest van het land.
0: En komt er nog net iets meer zon aan de volgende dagen? Zeker voor ons in Vlaanderen.
1: Zeker, Johan. Woensdag is er terug meer zon bij al opnieuw 25 graden. En ook de dagen nadien is het vaak zonnig. Bij zomerse waarden rond 25 graden blijft overal droog. We hoeven dit keer dus geen onweer te vrezen. Nog meer zon in het weekend en op kouse voeten wordt het warmer en warmer.
0: Oei, ik kan mijn hart weer vast, of ben ik nu te vroeg met die emotie?
1: Nee. Er zijn verschillende weermodellen die in de loop van het weekend de warmte laten terugkeren. Eerst is dat nog beschaafd, 7, 28 graden. Maar misschien begin volgende week zitten we opnieuw richting 30 en boven 30 graden.
0: Ja, laten we nu vooral genieten van de zomer zoals hij is. Voeg ik er even aan toe. Oké. Goed, Erwin, ik hoor jou morgen terug. Tot dan, hè.
1: Tot dan.

0: 12 voor half 8. Een hele goede morgen. De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Play that funky music. Dat hoef je mij geen twee keer te vragen. Dat doe ik gewoon. Maar Cherry gaat straks ook meedoen.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting. En alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Het beste uit de 60s, 70s,

0: tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot.
1: Wat zou je ervan denken mocht je je dag beginnen met een leuke plaat? Niet zomaar een plaat. Een plaat waar jij van houdt. Een hit uit jouw golden years uit de 60s, 70s of 80s. Waarmee je letterlijk je dag kan influiten. Fluit je dag in. Op die manier kan je hier een plaatje aanvragen. Niet zomaar een plaatje. Een plaatje die je dag meteen op de rails zet. Waar je een hele dag van gaat genieten. Een nummer dat tussen je oren blijft hangen. Je kan het hier laten draaien. Elke ochtend. Ergens tussen 7 en 11. Maar je moet het wel aanvragen. Hè? WhatsAppje sturen. 0477-900-800. 0477-900-800. Voor de plaat van je leven.

0: Sluit je dag in met je favoriete hit uit de jaren 60, 70 of 80 uit jouw golden years. Begin deze dinsdag op een goede manier. Vlieg erdoor. En vraag die schitterende plaat aan via 0477-0477-900-800. Dat is ons WhatsApp-nummer. Het is 19:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Frankje.
1: Goedemorgen. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. Het vermogen van zijn familie staat daarmee op 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij onder meer Alexandre van Damme voorbij. Dat is de man achter biergigant AB InBev. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. Bij de zware aardbevingen zijn 189 gebouwen volledig ingestort en zo'n 670 gebouwen raakten zwaar beschadigd. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mensen onder het puin. Volgens de Verenigde Naties zijn er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En de schietpartij in een jeugdzorginstelling in Stade blijkt een voogdijruzie te zijn. Dat zegt de politie. Gistermiddag drong de schutter, een man van 45, de zorginstelling binnen, waar vrouwen met kinderen worden opgevangen. Zijn ex verbleef daar met hun dochter van 3 maanden. Ze gingen de voogdij bespreken. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om. De politie pakte ook 2 mensen op, onder wie dus de schutter. Wat de rol van de tweede persoon was, is nog onduidelijk. Eerst zonnig, later meer wolken en hier en daar kan er wat regen of een bui vallen met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met kans op wat regen tot 25 graden dan.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Ik heb een paar ijsblokjes in het programma gestopt. Past perfect bij de zomer van je leven, straks met de Former. Nu gaan we kijken naar de files. Ja, er is wel heel wat beweging onderweg, hoewel. Er zijn veel plekken waar je heel lang stilstaat. 90 kilometer file op dit moment. De vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je momenteel 1,5 uur van Kontich tot Mechelen-Zuid. Op de N16 Sint-Niklaas-Middelbroek komt er 21 minuten bij van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. Op de Brusselse binnenring plus 20 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. 20 minuten trager ook op de buitenring rond Brussel door een ongeval ter hoogte van Groenendaal. File rijden vanaf Waterloo-Centrum. Op de E429 Doornik-Brussel plus 15 minuten van Tubeke tot Nijverse Steenweg. 14 minuten trager op de A12 Boom-Brussel van Londerzeel Industrie tot Omijn Levendalen. 12 minuten extra op de E40 Luik-Brussel van Haasterode tot Berthem. En 10 minuten erbij op de A12 Antwerpen-Boom vanaf de Jules Moretuslei tot Aartselaar. En op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West ook al 10 minuten trager. Andere vertragingen, ja, maximum 9 minuten.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Een tegengewicht voor de warmte. Met deze Foreigner in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Straks heb ik voor jou Boney M met de Belfast en ook nog een hele mooie van Neil Diamond. En juli wordt ook een fantastische maand. Alweer een fantastische maand hier bij Nostalgie Plus. Liever luister goed.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señores.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria platta. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

En het charmantste pop uit zijn poppenkast heeft hij mee naar huis genomen. Cliff Richard en de Drifters. Het is 16 voor 8. Zometeen de titels van de Vlaamse kranten op de voorpagina. Na Belfast, wat had hij anders gedacht van Bonnie M.

Wat blokkeren op blokletteren liever de kranten op deze dinsdag, de 30ste juni. De laatste dag van de maand. De voorpagina van het nieuwsblad. Zelfde diploma, zelfde job en toch minder loon voor vrouwen, blijkt uit een onderzoek van 4 Belgische universiteiten. Kringwinkel heeft een eigen webshop voortaan. En Céline Herman staat op de voorpagina van het nieuwsblad. Zingt voor het eerst sinds mama Margriet overleed. Het laatste nieuws dan. Opvallend meer Vlamingen thuis overleden tijdens hittegolf. Plots rijkste familie in deal van 11,8 miljard euro. Dat gaat over de Waalse familie Lois Bergmans uit de kalkindustrie. Die verkochten de Noord-Amerikaanse tak van hun grote bedrijf. En Mathieu van der Poel die straalt op de voorpagina van het laatste nieuws. Voor het eerst papa BB VDP samen met Roxanne. De standaard dan zorgen bij spoeddiensten om alleenstaande ouderen na ongezien hitteweekend. Romelu Lukaku blikt vooruit. Senegal wordt een van onze zwaarste matchen, zo zegt hij. De morgen dan arbeidsmigrant aanwerven kost 180 euro extra. Winkelwagentje vullen bij Temu of Shein wordt duurder. En wat als er oorlog uitbreekt? Crisiscentrum en leger stellen plan Shield voor. En dan gaan we naar het belang van Limburg. Eerste spadensteek voor Hasselt ziekenhuis van 1 miljard euro. Defensie bouwt complex van 105 miljoen euro voor panzerwagens in Leopoldsburg is dat. En Big Ron grapt met een foto erbij van Lukaku. Charmeert en analyseert. Ik geef mezelf tot nu een 8 op 10. Gazet van Antwerpen dan. AZ Monica mag 1 op 3 ingrepen niet meer uitvoeren in gloednieuwe campus. Verbindingsweg tussen Ring en Haven 2 maanden dicht. Dat is vanaf morgen. En Céline Hermans op de voorpagina van de Gazet van Antwerpen. Céline Hermans terug op podium na overlijden. Margriet is de titel in de Gazet. Dat zijn ze, de krantentitels op deze dinsdag 30 juni.

0: En dat prachtige geluid zit gewoon in je radio. Op FM, op DAB+, op de app, de Nostalgie-app. Je vindt het zo.
1: Wow, here it comes.
0: Nostalgie Plus natuurlijk, met Dem nu met...

0: kan je nu al vertappen wat er straks komt na het nieuws van 8 uur. Een van de grootste hits van Steven Miller Band. En dat is nog altijd de Joker.
1: Meer weten over onze programma's en DJ's?
2: Volg ons dan ook op Facebook en Instagram. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
0: Goedemorgen, de zomer van je leven en vandaag net iets meer de zomer van 1986. Want dat jaar zetten we in de kijker. We halen herinneringen op aan die zomer van 30 jaar geleden. Fijn dat je luistert. Het is 8 uur en het nieuws krijg je van Frankie Callion. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een nieuw onderzoek naar de loonkloof in ons land. Mannen verdienen gemiddeld 24% bruto meer dan vrouwen. Zelfs met hetzelfde diploma en hetzelfde werk verdienen vrouwen gemiddeld 2% minder dan mannen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van 4 Belgische universiteiten. Komt omdat vrouwen vaker deeltijds werken of hun loopbaan onderbreken voor een zwangerschap. Maar het gaat volgens de onderzoekers ook om discriminatie als vrouwen exact hetzelfde werk doen. Dat heeft dan weer te maken met dat werkgevers verwachten dat vrouwen minder productief zijn of dat ze minder ambitieus zijn. Partijvoorzitter van Groen, Eamon Horsch, is afgelopen nacht vrijgelaten. Hij werd gisteravond samen met 11 anderen opgepakt tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen. De betogers voerden actie tegen de Israëlische vlag die sinds deze maand aan de gevel van het Antwerpse stadhuis hangt. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Volgens de politie verstoorden ze dus de openbare orde. De Israëlische vlag blijft trouwens aan het stadhuis hangen. Dat is gisteravond nog beslist op de gemeenteraad. En op het WK voetbal stoten Marokko, Paraguay en Brazilië door naar de 8e finales. Marokko versloeg Nederland pas na een zenuwslopende strafschoppen. Die eindigde op 2-3. Nederland miste 3 keer en is dus uitgeschakeld. Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld. Paraguay stunte en won de strafschoppen met 3-4. Brazilië won dan weer van Japan en scoorde in het absolute slot de 2-1. En intussen is het erg onrustig in de Nederlandse stad Den Haag na de WK-overwinning van Marokko. Daar zijn Marokkaanse fans op straat gekomen om die overwinning te vieren met Bengaals vuur en toeterende auto's. Maar de sfeer slaat volgens Nederlandse media om. Er wordt vuurwerk naar de politie gegooid en agenten hebben intussen het waterkanon ingezet. Ook in Brussel viert de Marokkaanse gemeenschap feest, maar dat verloopt rustig. Eerst zonnig, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of buien vallen, met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met wat kans op regen. Tot 25 graden dan. En vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden.
0: Er staat momenteel 110 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer op de E19. Antwerpen-Brussel verlies je 1,5 uur. Vanaf UZA tot Mechelen-Zuid op de buitenring rond Brussel door een ongeval ter hoogte van Groenendaal 40 minuten trager vanaf Mont-Saint-Jean. De binnenring rond Brussel 1,5 uur erbij van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan op de A12 Antwerpen-Boom 25 minuten erbij. Dat komt door een ongeval ter hoogte van Aartslaar file vanaf het viaduct van Wilrijk. Op de E40 Luik Brussel 21 minuten trager van Haasrode tot Sint-Stevens-Woluwe plus 20 minuten op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem 20 minuten trager op de A12 Boom-Brussel van Londerzeel Industrie tot Wolvertem en op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 18 minuten erbij vanaf Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan 17 minuten vertragen op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijfelsen-Steenweg en andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 13 minuten maximum.
1: Van je leven.
2: Johan Henneman.

zomer van je leven, de zomer van 2026, die beleef je hier bij Nostalgie Plus. En weet je, vandaag is het precies 75 jaar geleden dat André Hazes geboren werd. Die is in 2004 overleden, maar André Hazes, dat is een monument. Dat is de man van het Nevenslied in Nederland en ook in Vlaanderen. Ik vind dat we straks een plaatje van hem moeten draaien. Laat mij maar weten welke van André Hazes je wil horen. 0477-900-800 tussen. WhatsApp je naar 0477-900-800. Welke André Hazes mag ik vandaag op? Wat vandaag zijn 75ste verjaardag had kunnen geweest zijn. Moet ik voor jou draaien. Laat dat mij gerust weten. En daar ga ik zo meteen werk van maken. Het is 8 over 8. Hier is Mary Wells.

75 jaar geleden werd André Hazes geboren. Dat zetten we vandaag toch wel even in de kijker. Zij gelooft in mij. Ik meen het, een beetje verliefd. Dat zijn de titels die er toch wel uitkomen uit onze WhatsApp-berichtjes. Welke wil je horen op deze geboortedag, verjaardag? Ja, eigenlijk zou het zijn verjaardag geweest zijn van André Hazes. De meeste stemmen die gingen toch wel naar deze, hoor. Naar een beetje verliefd. En ik denk dat hij hem gaat meezingen. Het is 9:13. Goedemorgen.

0: Hij is maar 53 geworden. 75 jaar geleden werd de man van het Nederlandstalig leven ziet geboren. En deze hebben jullie massaal gekozen om te draaien. André Hazes en een beetje verliefd.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Zes voor half negen, je dag goed beginnen. Dat kan je natuurlijk met je favoriete hit uit jouw Golden Years. En dat heet dan letterlijk je dag influiten. Fluit je dag in bij Nostalgie Plus. En de man die zijn dag gaat influiten met zijn favoriete song, dat is Gert. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Gert, jij hebt meteen je favoriete artiest tevoorschijn getoverd als je eraan dacht. En dat is Shaking Stevens.
1: Inderdaad, en dat is gewoonweg met lipstick, powder en paint. En dat heeft een speciaal betekenis eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat was in, nog in mijn schooljaar. Toen was ik nog redelijk jong, laat dat ons zo zeggen. En toen was er een schoolfeest. En toen was er ook nog de momenten dat er ook nog de playback shows nog echt in... in een hele grote aantallen waren.
0: Ja,
1: en ik
0: dat
1: dacht
0: is waar.
1: Van, ja, waarom gaan we dat nu eens niet proberen? En ik dacht van, iedereen kent This Old House, El Julia en zo. Ik dacht van, we gaan eens voor iets helemaal anders. En ik had dat helemaal ingestudeerd. En ik dacht van, we gaan lipstick, powder en paint brengen als playbacknummer. En ik moet zeggen, ik had wel een beetje plankenkoorts, maar dat ook de allereerste keer zo was. Maar een goede maat van mij die had gezegd van, er is één ding dat je moet doen als je zenuwachtig bent. Dat is eigenlijk met je ogen boven het publiek bovenuit kijken en dan is dat gevoel weg. En ik moet zeggen, dat lukte. En dankzij daarmee ben ik toch nog op de tweede plaats beëindigd geweest.
0: Ah ja, en heb je daar nog zin?
1: Dit lipstick, wat blieft?
0: Heb je daarna nog zin gehad om te gaan playbacken?
1: Ja, inderdaad. Ook nog met de lipstick, powder en pen. En het jaar daarna was het schoolfeest en... omdat ik ook bij de twee eerste was, met een goede kameraad van mij, hebben we het jaar daarop de playback show zelf mogen organiseren, samen met nog wat andere dingen bij op de feest. En toen heb ik ook nog een ander lied gepakt, een heel bekende, dat was ook jullie, maar dat is een ander verhaal, want toen was het eigenlijk een beetje volledig misgelopen met mijn performance, laat het me zo zeggen. Laat me zeggen dat ik de dag daarna, terwijl het normaal gezien het feest was, dat ik op het spoedland was.
0: Oei. En
1: gescheurde kievenvriesbanden. Dat zegt dan genoeg dat ik mijn shaking movements waren op dat moment.
0: Je moet toch voorzichtig
1: heb
0: zijn.
1: Ik die maar gehouden. Daarmee heb ik gezien, we houden maar op lipstick, powder en paint, hè.
0: Ik begrijp er alles van. Zeg, Gert, je noemt jezelf ook Shaky Gert als grote fan. En dat playbacknummer, dat wil je graag nog eens horen. En daarmee kan je je dag goed beginnen. En dat gun ik je van harte. Een goed en vrolijk begin van de dag met lipstick, powder en paint van Shaky. Zet de radio maar wat luider en zing maar mee, hè.
1: Zeker weten. En ik heb nu al kippenvel, Johan.
0: Oké. Okay. Veel plezier ermee.

Fluit je dag in met een verzoekje van Gert Shaking Stevenson, Lipstick Powder and Paint. Een nummer waarmee hij tweede werd op een playbackwedstrijd op een schoolfeest. Goed gedaan, Gert, bedankt. Als je ook je dag in wil fluiten met jouw favoriete hitte uit jouw Golden Years, laat het mij maar weten. 0477 900 800.

0: King en zijn bende die zijn aan het duwen, aan het drummen. Level 42. Nog even geduld, want het is 8:40. Zijn de hoofdpunten van het nieuws nu met Vraukje.
1: Goedemorgen. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen stop met voormalig asbestbedrijf Eternit. Anderhalf jaar lang liepen er gesprekken over de kosten die het bedrijf moet betalen. Vlaanderen wilde dat Eternit meer betaalt om asbest te verwijderen. De kosten werden geschat op zo'n 2 miljard euro, maar de gesprekken leverden niets op. De Vlaamse regering wil nu naar de rechter stappen. Buitenlandminister Prevot bezoekt de komende dagen de Filipijnen en Maleisië. Het is al ruim 30 jaar geleden dat een Belgische buitenlandminister naar daar reist. Volgens Prevot is ons land te lang afwezig geweest in de regio. De Filipijnen en Maleisië groeien snel in de wereldeconomie en dat biedt kansen voor Belgische bedrijven, zegt hij. En het is erg onrustig in de Nederlandse stad Den Haag. Daar zijn Marokkaanse fans op straat gekomen om de WK-overwinning te vieren. Marokko won na strafschoppen tegen Nederland, maar de sfeer is omgeslagen. Er wordt vuurwerk naar de politie gegooid en agenten hebben het waterkanon ingezet. Ook in Brussel vieren Marokkaanse fans feest, maar dat verloopt rustig. Weer, eerst zonnig, later meer wolken. Hier en daar kan er wat regen of een bui vallen met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met kans op wat regen.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 81 kilometer file, de vertragingen van een kwartier en meer op de E19. Antwerpen-Brussel verlies je anderhalf uur, meer zelfs een uur en 40 minuten nu al. Vanaf UZA tot Mechelen-Zuid op de buitenring rond Brussel 40 minuten trager. Van Nijvel-Lille tot Luilup op de A12 Antwerpen-Boom. Daar gebeurde een ongeval ter hoogte van Aartselaar. 36 minuten trager vanaf Wildrijk-Vallaar. Op de Brusselse binnenring 25 minuten extra van Expo tot Machelen-Woluwelaan op de E429 Doornik-Brussel plus 20 minuten van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. En 20 minuten trager ook op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Vanaf Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan. 18 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel. Van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de Antwerpsring richting Nederland. 12 minuten trager van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Andere vertragingen op dit moment. Maximaal 10 minuten.
3: Nostalgie Plus. Met Johan Henneman.

0: Een van de Franse sterren uit de 70s. Les années 70. Of 70 moet je zeggen eigenlijk in het Frans. Rigo en Trop Belle pour rester seul. De zomer van je leven. Dat was het ook in 1986. De herinneringen die komen terug zo meteen na de Ronettes.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: Nergens klinkt de zomer zo prachtig. Nergens als bij Nostalgie Plus. Het is 9:15.
1: De zomer van 1986.
0: En 1986 staat vandaag in de kijker. Elk uur weer, ook straks bij Leen en bij Seb. Op deze dinsdag, de allerlaatste dag van juni. Morgen beginnen we eigenlijk aan de twee zomermaanden. Juli en augustus. 1986... In augustus 1986 wordt de nieuwe James Bond bekendgemaakt. De acteur die gestalte gaat geven aan de bekende, charmante spion. Sean Connery deed het, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton en wie hadden we nog allemaal? Hè? Daniel Craig natuurlijk en ook Pierce Brosnan. En ik wil er Timothy Dalton uitlichten, want die kreeg op 6 augustus 1986 te horen dat hij de volgende man was om James Bond te gaan vertolken. En dat deed hij een jaar later in de film die toen uitkwam, The Living Daylights. En nu zijn ze weer een hype aan het maken van de nieuwe James Bond, want nu ook zijn ze op zoek naar een nieuwe acteur. Wordt ongetwijfeld vervolgd dat verhaal, maar voor Timothy Dalton zit het erop. En ik heb nog een plaat uit 86 voor jou. Wat dacht je van Queen en A Kind

Zou het kunnen dat een van de eerste platen die je in je tienerjaar kocht... Dat is zeker het geval bij mij. Dat Bridge Over Troubled Water was. Van Simon en Garfunkel. Met de twee op de cover van de albumhoes, dat weet ik nog goed. En Paul Simon die had zo'n geruite sjaal aan. Ja, eentje die je nu niet meer in de winkel vindt. Misschien wel in de kringwinkel. Hier is Bridge Over Troubled Water.

0: Klinkt nog altijd adembenemend mooi hoor. Paul Simon en Art Garfunkel en Bridge Over Troubled Water. Chin en Chapman, die hebben veel muziek gemaakt, geschreven en geproduceerd in de jaren 70. Ook voor Racy, en daarvan hoor je straks een mooi voorbeeld hier.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
0: Je hebt zon en je hebt muziek. En hier bij Nostalgie Plus, hè, combineer je beide. En dan krijg je de zomer van je leven. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 9:00, het is tijd voor het nieuws. Hier is Fraukje Kallion.
4: Goedemorgen. Ondernemersorganisatie VOCA wil dat het hoger onderwijs beter inspeelt op de noden van de arbeidsmarkt. Want de arbeidsmarkt verandert razendsnel door artificiële intelligentie. Als de opleidingen niet worden aangepast, dan leiden we jongeren op voor jobs van gisteren, klinkt het. VOCA doet daarom enkele hervormingsvoorstellen. Zo moet er een analyse komen van de vacatures, opleidingen en tewerkstelling. En VOCA wil dat de studiekost verlaagd wordt voor knelpunt- en toekomstgerichte opleidingen. Partijvoorzitter van Groen, Eamon Horsch, is afgelopen nacht weer vrijgelaten. Hij werd gisteravond samen met 11 anderen opgepakt tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen. Die was gericht tegen de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. De Israëlische vlag blijft trouwens aan het stadhuis hangen. Dat is gisteravond nog beslist op de gemeenteraad. En het is erg onrustig in de Nederlandse stad Den Haag. Daar zijn Marokkaanse fans op straat gekomen om de WK-overwinning te vieren. Marokko won na strafschoppen tegen Nederland. Maar de sfeer was omgeslagen. Er werd vuurwerk naar de politie gegooid en agenten hebben het waterkanon ingezet. Er is ook 1 persoon opgepakt. Ook in Brussel bij ons vierden Marokkaanse fans, maar dat verliep rustig. En nog op het WK-voetbal stoten Paraguay en Brazilië door naar de 8e finales. Duitsland werd verrassend uitgeschakeld door Paraguay, ook na strafschoppen. Brazilië won dan weer van Japan en scoorde in het absolute slot de 2-1. Eerst zonnig, later meer wolken en hier en daar kan er wat regen of een bui vallen met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met wat kans op regen tot 25 graden. En vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden.
0: Dankjewel, Fraukje. Dit zijn de files op dit moment. 81 kilometer heeft de Flitsmeister uitgerekend. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E19 Antwerpen-Brussel. 53 minuten erbij. Van UZA tot Mechelen-Zuid komt door wegwerkzaamheden. Ja, dat duurt daar nog tot half juli. Op de A12 Antwerpen-Boom 41 minuten trager. Van Jules Moret dus leidt tot Aartselaar. En Aartselaar gebeurde een ongeval. Op de Winnering rond Brussel plus 25 minuten. Van Expo tot Machelen-Boluwelaan. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 22 minuten erbij, vanaf Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan. Een ongeval zorgt voor problemen op de binnenring rond Brussel. Ter hoogte van Jette is dat file vanaf Dilbeek, een kwartier erbij daar. Op de N16 Willebroek-Mechelen 13 minuten trager van Tisselt tot Toscar van Kesbeekstraat. Op de E40 Luik-Brussel 12 minuten erbij van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. 11 minuten extra op de E40 Gent-Brussel van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. Op de E411 Namen-Brussel gebeurde een ongeval ter hoogte van de Jezus-Eik. 11 minuten trager vanaf Hoelaert en 10 minuten erbij op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijverse-Steenweg. Andere vertragingen zitten onder de 8 minuten nu.
1: De zomer van je leven.
5: Johan Henneman.

wakker worden met jouw favoriete hits uit jouw golden years uit de 60s, 70s en 80s. Dat kan hier bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven. En jullie, dat heb je misschien al

Maar kies je drie favorieten voor elk van de hitparades. En doe dat op nostalgie.plus. Daar vind je de lijstjes. En daar kun je die invullen. En op 11 juli beginnen we eraan met de Vlaamse top 100. Ah, daar kunnen ook Franstalige nummers in staan, maar de Vlaamse. Nummers die in Vlaanderen gemaakt zijn. Ga maar eens kijken op nostalgie.plus, want de stembussen die zijn open. En voor de zomer top 500 heb ik al een mooie tip. Ik dacht, ik ga de intro gebruiken, maar nee, daar mag je lekker lang van genieten. Van Radio.

0: In gewone doen drant hij goed hoor op zijn drums, Phil Collins. Maar af en toe kon het toch wel iets rustiger. Zeg maar bijvoorbeeld aan A Groovy Kind of Love. En daar dacht ik aan. Ik ga die straks ook draaien in deze zomer van je leven.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.

Je denkt natuurlijk aan vakantie, aan verre reizen naar Latijns-Amerika, naar het zuiden van Amerika, naar kleren in al die mogelijke prachtige, heerlijke kleuren en exotische instrumenten. Maar niks hoor, het is gewoon in Nederland gemaakt, deze Argentina. En Conquistador had te maken met het wereldkampioenschap voetbal dat jaar. En ze zochten daar een muziekje in Nederland en ze hebben dan dat gemaakt. En het werd nog een hit ook. Hier is Phil Collins.

0: Een lekkere kop straffe koffie met iets sterks erin. En goede muziek. Onze saloon is open met John Denver en Casey in the Sunshine Band. Die komen ook nog binnen. 8:55, nog 54 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer. De N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Daar verlies je nog altijd 26 minuten vanaf Sint-Niklaas Centrum. De A12 Antwerpenboom plus 20 minuten vanaf de Jules Moretuslei tot Aartselaar. Op de binnenring rond Brussel 17 minuten trager. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan op D40 in Brussel. Een kwartier erbij van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. De binnenring rond Brussel plus 12 minuten vanaf Dilbeek tot Jette. En de andere vertragingen liggen tussen de 5 en de 10 minuten, dus dat valt op dit moment wel heel goed mee.
1: Nostalgie Plus met Johan Henneman.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Wat zong Margriet Hermans ook alweer? Lekker blijven hangen. Goeie keuze voor Nostalgie Plus. Want dat kan je dus meenemen op de zomer van 1986. Die staat centraal vandaag. En dan kan je nog genieten van muziek van ABBA en van Sophia George dadelijk.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij nostalgie.plus.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

0: zomer van je leven, die beleef je hier bij Nostalgie Plus. En ook de zomers uit jouw golden years, zoals deze zomer.
1: De zomer van 1986.
0: De zomer van 1986. Daarin moesten we afscheid nemen van een van de populairste poppresentatoren van Nederlandse televisieshows. En in de jaren 80 werd er ook nog veel naar de Nederlandse televisie gekeken. En een van die presentatoren, een echte spring in het veld, en dat is op zijn zachtst uitgedrukt, ja, een Duracell konijn. Ja, daar had het toch wel ook iets van. Willem Ruis. Fenomenaal populair, fenomenaal leuk om naar te kijken. Fenomenaal wel bespraakt. Hij werd maar 41, want op 4 augustus moesten we van hem afscheid nemen. Helaas, helaas. En Willem Ruis, hoe hij klonk, dat kan je je misschien niet zo goed meer herinneren. Maar ik heb hier een fragmentje gevonden uit de Willem Ruis show, uit de Lotto show die hij presenteerde.
2: Ja, ik bedoel, ik vind het heel leuk als het gebeurd was. Ik zit niet met die kaarten, want ik heb ze niet. Jij had hem maar gehad. Nou, oké. Okay. Dus dat is het. 30 december 1983, een jaar ligt achter ons op één dag na. En als je alles leest, alles ziet, de kranten, dan denk je wel eens, wat moet er van ons in 84 terechtkomen?
0: Willem Ruis uit de Willem Ruis Lotto Show in 1983. Van hem moesten wij dus afscheid nemen. 30 jaar geleden in 1986 was dat. Een grote hit uit 86 kwam van Graham Goldman. Niet met 10cc, maar wel met Andrew Gold. Wax and Right Between the Eyes.

Zit je in je hoofd met een leuk liedje uit de Golden Years, een van je favoriete hits, en denk je, dat zal mij eens deugd doen, dat zou eens een mooi nummer zijn voor de dag, of om deze dinsdag door te komen, ja, dan kan je dat gewoon aanvragen. Dan stuur je gewoon een WhatsAppje naar 0477 900 800, een nummer uit de 60s, 70s, 80s, dat je fantastisch vindt, dat vrolijk klinkt, dat zomers is. Je kan het gewoon aanvragen en zo kan je je dag influiten hier bij Nostalgie Plus op deze dinsdag.

0: zon genoeg in ons land, maar af en toe kunnen we toch op reis gaan. En het verderop gaan zoeken in het zuiden van Europa, onder de Spaanse zon. Ming de Vil, die ligt daar klaar voor na het nieuws.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Hier beleef je de zomer van je leven, ook met Ellen Petrie. Die staat voor ons klaar op de luchthaven in Zaventem. Your golden years, nostalgie plus. Hier is het nieuws van 10 uur met Frankje.
2: Goedemorgen. De staking in onze gevangenissen is voorbij. De ochtendploeg is gewoon weer aan het werk gegaan. Dat bevestigen de vakbonden en het gevangeniswezen. De staking begon gisteren namiddag na conflicten in verschillende Franstalige gevangenissen. De vakbonden daar kaarten de overbevolking en grondslapers aan. Maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en agressie tegenover de cipiers. Het sociaal overleg tussen de vakbonden en directie verliep zeer moeizaam en gevangenissen in Vlaanderen staakten daarom mee uit solidariteit. Vlaams onderwijsminister Demir schrapt de eerste graad van een middelbare school in Genk. Dat schrijft het Belang van Limburg. De onderwijskwaliteit blijft volgens de inspectie ondermaats, ondanks dat de school een jaar lang intensief werd begeleid. Leerlingen die volgend schooljaar in het eerste middelbaar zouden starten, moeten nu een andere school zoeken. Voor leerlingen in het tweede jaar verandert er niets. De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen asbestbedrijf Etex of het vroegere Eternit. Anderhalf jaar lang onderhandelden ze over de kosten die het bedrijf moet betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. De Vlaamse regering wilde zo'n €2 miljard, maar de gesprekken leverden niets op. Volgens Vlaams minister van Omgeving Broens moet het bedrijf zijn verantwoordelijkheid opnemen. En nog bijzonder nieuws uit Paraguay. Daar heeft de president vandaag de nationale feestdag uitgeroepen. De dag na hun historische WK-zege tegen Duitsland. Paraguay won na strafschoppen en plaatste zich voor de 8e finales. Daar nemen ze het op tegen Frankrijk of Zweden en die spelen vanavond. Eerst zonnig, later meer wolken en hier en daar kans op wat regen of een bui. Maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken. Met kans op wat regen tot 25 graden. Vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden.
1: Er blijft nog 33 kilometer over van de ochtendspits. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. De N16 Sint-Niklaas Willebroek, 18 minuten erbij. Vanaf Sint-Niklaas Centrum, de E19 Mechelen-Brussel, 12 minuten trager van Zimst tot Machelen. En op de binnenring rond Brussel komt er 11 minuten bij. Vanaf Expo tot Machelen-Woluwelaan, andere vertragingen tussen de 3 en de 8 minuten.
3: Zomer van je leven.
0: Johan Henneman.

Tot eind augustus is er nog meer zomer dankzij de zomer in je leven bij Nostalgie Plus. Met om 3 uur Leen en straks om 11 uur Sepp. En LMP3 die loopt rond op de luchthaven van Zagreb en een hele zomer lang. Straks Ribby de Bee met Petri, nu Jimmy James en de Vagabonds.

mensen. Een dikke vette hitscore in 1960 en dat 30 jaar later, meer dan 30 jaar, 35 jaar later nog eens doen in de jaren 90. Dat doet, of dat gaat

0: niet veel Etta James nadoen. Ik ga ze straks nog eens draaien met I Just Want To Make Love To You.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: Het beste uit de 60s,

0: Rive de Bie met Petri.
1: Eens kijken wie Ellen aan de haak heeft geslagen daar op de luchthaven, daar op Brussels Airport.
2: Spreken jullie Nederlands?
3: Ja.
2: Ah, heel fijn. Kom er even bij, kom er even bij. Wat is jullie naam?
4: Marten. Amélie. Jasmijn.
2: Ah, mooie namen, mooie namen. Gaan jullie met drie op vakantie?
4: Ja.
2: Naar waar?
4: Valencia.
2: Is het de eerste keer? Gaan jullie altijd met drie op vakantie?
4: Nee, het is de eerste keer echt bij ons drie. Ja, anders altijd met mama en papa er nog bij, maar nu bij ons drie. Hè.
2: Dus jullie zijn zussen?
4: Ja. Ja.
2: Hoe mooi is dat?
4: Ja, ja.
2: Hebben jullie allemaal een eigen functie als zus? Van we gaan op reis, jij doet dat, jij doet dat, jij dat?
4: Misschien ongesproken wel een beetje, maar niet specifiek, nee.
2: En ik heb ook twee zussen en nog een broer. Soms zit dat er al wel eens tegen, is dat bij jullie ook?
4: Dat kan gebeuren, hopelijk dat het nu tijdens deze paar dagen goed komt. Ik denk dat wel.
2: Maar zijn jullie ook drie verschillende?
4: Op sommige vlakken denk ik dat we nog wel verschillend zijn. Ja. Maar ik denk dat het op zich wel meevalt, dat we goed overeenkomen.
2: Maar er zijn toch altijd dingen dat je zegt, goh, ik erger me zo aan mijn zus of aan mijn broer. Wat hoop je dat er vooral niet gebeurt?
4: Ja, eentje hier die vliegt altijd uit bed, moet direct de badkamer in kunnen. En als je dan in de weg zit, dan kan dat wel eens voor problemen zorgen. Dus ik hoop dat dat gaat meevallen.
2: Dus jullie hebben één family room met één badkamer?
4: Ja. Dus dat kan wel eens spannend worden.
2: En wie is de zus die dat had in één keer uit het bed? En iedereen moet dan wijken? Jij bent wakker, iedereen wijkt?
4: Dat valt mee.
2: Dat wordt meestal geminimaliseerd. Hè. En zijn er zo nog bij jou, bij de zussen, ook nog dingen die je zegt van op vakantie, dan en dan?
4: Ik denk dat dat gaat meevallen eigenlijk. Dat we ook zo de leuke, zelfde dingen graag doen en zo. Dus ja, ik heb er zin in.
2: En hebben jullie ook vriendjes allemaal?
4: Nee, eentje maar.
2: Het kan zijn op termijn dat je dan zegt, ik ga met de vriendjes ook allemaal mee. Hè?
4: Ja, wie weet. Die mogen altijd meekomen.
2: Voilà. Fijne vakantie alvast.
4: Dankjewel.
2: Geniet ervan. Tot volgende keer. Joehoe. Nostalgie Plus.

0: zin in een heel erg opgewekt, vrolijk zomersnummer. Martin Circus heeft er zo een gemaakt. Shine, baby, shine. En dan zitten we straks in de 70s.
1: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
0: Er staan nog 14 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Het is niet veel hoor. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek komt er een kwartier bij vanaf Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan. En op de binnenring rond Brussel een kwartier extra van Expo tot de Machelen-Woluwelaan. Andere vertragingen maximaal 7 minuten.
1: Met Johan Henneman.

0: Zo krijg je de meest hardnekkige wolken weg, hè. Met zo'n nummer Martin Circus en Shine Baby Shine bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven, straks de zomer van 1986. 40 jaar geleden. En we gaan een mooie zomerherinnering ophalen.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: Welk nummer zong jij vrolijk mee in de zomer van 86, 40 jaar geleden?
1: De zomer van 1986.
0: Het antwoord is... J'aime la vie van Sandra Kim, want ze stond toen 40 jaar geleden nog op de eerste plaats in de hitparade hier in ons land. 16 weken heeft ze in de lijst gestaan, waarvan toch wel 15 weken, maar nu overdrijf ik, een dikke 10 weken op de eerste plaats. En stond 7 weken op die eerste plaats, maar ook in de bovenste regionen van de lijst. Was pas uitgezongen in de hitlijst eind augustus 1986. Ze won op 3 mei het Eurovisie Songfestival en een week later was het prijs. En dat nummer is altijd blijven zingen met heel veel plezier op elk optreden. Ze zong J'ai 15 ans, maar dat was een beetje gelogen. Ze was maar 13 en ze werd daarmee de jongste winnaar ooit van het Eurovisie Songfestival. 1986 is ook de grote hit van Peter Gabriel. Heeft hij mede te danken aan die ongelooflijk leuke videoclip die gemaakt is voor...

Soms kan je maar beter op je tellen passen in de liefde. Dat is schouderraad van Del Hall en John Oates. Een zomer vol muziek. Een zomer vol herinneringen. Dat is de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Ik wens je heel veel plezier met Seb. Die krijg je te horen na de Beach Boys en na Lou Rawls.

0: inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
2: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
3: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
4: Mail naar studio@nostalgie.plus.
5: Goedemorgen, zometeen wandelen we met de voetjes in het zand, want ik neem je mee naar het strand met Chris Ria, maar eerst Chic. Your golden years. En Good Times. Nostalgie Plus.
6: Goedemorgen. Het is vandaag de laatste dag waarop je de papieren belastingaangifte kan indienen. Je zal dat zelf moeten binnenbrengen bij de fiscus, want het is te laat om nog een aangifte via de post te versturen. Het aantal papieren belastingaangifte daalt elk jaar. In 2021 ging het om 315.000 aangiftes. Vorig jaar waren het er nog zo'n 140.000. Maar de fiscus vindt het belangrijk dat je nog zelf kan kiezen tussen papier of online. De overgrote meerderheid doet dat intussen online via Taxon Web. Daarvoor heb je nog tijd tot 15 juli. Vlaams minister van Werk, Zuhal Demir, verstrengt de regels rond arbeidsmigratie. Voortaan moeten werkgevers die arbeidsmigranten aanwerven €180 betalen per aanvraag. Nu kunnen ze nog gratis een vergunning aanvragen. Maar Demir vindt dat werkgevers eerst Vlamingen aan een job moeten helpen. En pas als dat niet lukt, kunnen ze buitenlanders recruteren. Vorig jaar werd een recordaantal niet-Europese arbeidsmigranten ingeschakeld. Het waren er meer dan 21.000. En 4 agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een jonge man. Die stierf 4 jaar geleden bij een politieinterventie. De man van 26 gedroeg zich agressief nadat hij drugs had genomen. Een agent nam hem in wurggreep, waardoor hij bewusteloos raakte. Maar volgens de rechtbank van Dendermonde was het politieoptreden gewettigd, omdat de man zich agressief gedroeg. Eerst zonnig, later meer wolken en hier en daar kans op wat regen of een bui. Maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag eerst nog opklaringen, maar daarna opnieuw meer wolken met kans op regen tot 25 graden. Vrijdag genieten we van veel zon en 24 graden.
7: De zomer van je leven.
8: Sebastian de Krop.

Ik ga ervan uit dat het vrij rustig is vandaag op het strand, want het is maar een grijze voormiddag. Dat is toch terug meteen even aanpassen na de zon van de voorbije weken. On the Beach van Chris Ria. Zometeen een wel heel jonge Michael Jackson als 11-jarige met zijn broers, de Jackson 5 en I Want You Back. Dit is eerst een topper uit de 70s, de nummer 3 in de 70s top 1000 van vorige week. Angie van de Rolling Stones.

0: 855 miljoen euro opgebracht. En daarmee stootte de biografische film Oppenheimer over de Amerikaanse natuurkundige J. Robert Oppenheimer van de troon. De Jackson 5 met I Want You Back. Straks een 80s meezinger van Fergal Sharkey. En ook Tom Jones met Daughter of Darkness.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is gekut. Allee.
1: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
7: Lotto is op zoek naar tenen.
8: Tenen?
7: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
8: Oh.
7: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
8: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënten.
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

is met voorsprong zijn grootste solo-succes, Fergal Sharkey met A Good Heart. Hou jij van lijstjes en tops? Wel, dan heb je iets om naar uit te kijken. Want juli is Classic Maand bij Nostalgie Plus met 4 bijzondere hitlijsten. Op zaterdag 11 juli is er de Vlaamse Top 100 met de 100 grootste Vlaamse producties. Op dinsdag 14 juli de Franse Top 100. Dinsdag 21 juli een Belgische Top 100. En als afsluiter van de maand van maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli de Zomer Top 50. 4 legendarische hitlijsten in 1 onvergetelijke maand. Jij kan nu al je stem uitbrengen voor elk van die 4 hitlijsten. En dat doe je zoals steeds via de website nostalgie.plus. De volgende artiest zal ongetwijfeld meer dan 1 keer genoteerd zijn in de Franse top 100. Kan niet anders, de Franse chansonnier met die warme, herkenbare stem en zijn melodieuze popsongs. Julien.

Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Your call.

0: Oorspronkelijk gingen ze van dit een gospelnummer maken, tot disco-grootheid Patrick Coley er het potentieel van zag. You Make Me Feel van Sylvester. Ik heb zometeen een paar mannen met lange baarden en stoere zonnebrillen. En dat kunnen toch alleen maar de jongens van ZZ Top zijn. Gimme All Your Lovin'. En ook de Doobie Brothers zijn onderweg.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse, Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De zomer van je leven.

Het is 18 à 19 graden op de meeste plaatsen. Ideaal dus om je ramen even volledig open te zetten. Zo krijg je de warmte uit huis en kunnen je buren ondertussen ook meegenieten van al die goede muziek bij Nostalgie Plus. Long Train Running van de Doobie Brothers. Straks het allereerste nummer dat gespeeld werd bij de start van MTV. Dat was in de zomer van 1981. Eerst een van die vele 60s successen van de Four Tops. It's

Dit had een heel futuristische videoclip. Weet je nog, de buggles tussen de tv-schermen, elektronica en een glazen capsule waar een vrouw in zat. En dat kleine meisje dan, dat met die grote ogen toekeek hoe de wereld veranderde. Het was de eerste clip die te zien was op MTV Video Killed the Radio Star van de Buggles. Iedere dag in de zomer van Nostalgie Plus zoomen we in op één specifieke zomer. En vandaag is dat 1986. Het was een zomer die heel belangrijk was voor de stad New York en veel Amerikanen. Want in de zomer van 86 heropende het vrijheidsbeeld na een lange restauratie. Het vrijheidsbeeld werd officieel ingehuldigd in 1886. En om die 100ste verjaardag te vieren werd het beeld gerestaureerd. Zo kreeg het onder andere een nieuwe glimmende fakkel in 24 karaat goudblad. De heropening werd met veel spektakel gevierd. Zo mocht de toenmalige presidentsvrouw Nancy Reagan vanuit het hoofd van het vrijheidsbeeld de stad toezwaaien. Met de restauratie die 2 jaar duurde, was Lady Liberty weer helemaal klaar voor een nieuwe eeuw als icoon van vrijheid en immigratie. En natuurlijk ook als trekpleister van de stad met jaarlijks ruim 4 miljoen bezoekers. Dit is muziek uit 1986. Een nummer over hoe de liefde en over liefde en hoe die pijn kan doen als de andere niet evenveel moeite doet. Hurts to be in love van Gino Vanelli.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Zal ik nog wat extra liefde jouw kant opsturen? Dat komt helemaal goed met de muziek van Bill Withers, Lovely Day. Your golden years, nostalgie plus. Het is 12 uur, nieuws met Fraukje Kajon.
5: Goedemiddag. Het is vandaag de laatste dag waarop je de papieren belastingaangifte kan indienen. Je zal dat zelf moeten binnenbrengen bij de fiscus, want het is te laat om nog een aangifte via de post te versturen. Het aantal papieren belastingaangifte daalt elk jaar. In 2021 ging het om 315.000 aangiftes. Vorig jaar waren het er nog 140.000. Maar de fiscus vindt het belangrijk dat je nog zelf kan kiezen tussen papier of online. De overgrote meerderheid doet dat intussen online via Taxon Web. En daarvoor heb je nog tijd tot 15 juli. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een jonge man. Die stierf 4 jaar geleden bij een politieinterventie. De man van 26 gedroeg zich agressief nadat hij drugs had genomen. Een agent nam hem in wurggreep, waardoor hij bewusteloos raakte. En de man overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Maar volgens de rechtbank van Tendermonde deden de agenten niets verkeerd, omdat de man agressief reageerde. En heugelijk nieuws vanuit de Zoo Blankendaal. Daar is een babygirafje geboren. Het is een meisje en al meer dan 1,5 meter groot. De geboorte is erg bijzonder, want de Kordofan-giraf is een kritiek bedreigde soort die het heel moeilijk heeft in de natuur door oorlogen en stroperij. De babygiraf stelt het goed en je kan het al meteen bewonderen in het themagedeelte Afrika in het dierenpark. Je kan binnenkort ook mee de naam bepalen van het dier via de Instagram-stories van Blankendaal. Stilaan meer wolken met hier en daar een lokale bui met maxima bij 24 graden. Morgen en donderdag start zonnig, daarna meer bewolking en kans op een bui bij zo'n 25 graden. Vrijdag zonnig en droog met maxima tot 24 graden.
6: De zomer van je leven.
7: Sebastian de Krop.

Het doet qua sound een beetje denken aan Sam Cooke, Roy Orbison bijvoorbeeld ook. Billy Joe Royal met Down in the Boondocks. Een goedemiddag als de zon een snipperdag neemt. Dan zorg ik er wel graag voor. Met Buster Poindexter's and his Banshees of Blue straks. Hot staat klaar. Eerst een favorietje voor de Vlaamse top 100. En dat is Gelukkig zijn van Anne Christie.

0: Hoe groot is de glimlach op jouw gezicht na dit nummer te horen? Buster Poindexter en his Banshees of Blue met Hot, Hot, Hot. Het wordt een leuke gewoonte deze zomer. Iedere dag komt collega Michel Follet een van zijn zomerfavorieten voorstellen. En vandaag wordt dat een zomers discoplaatje. Wat exact, dat hoor je over een paar minuten. Eerst muziek van de Beatles, Hey Jude staat klaar. En ook Hughes Corporation met Rock the Boat.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En

0: gekozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De Beatles bij Nostalgie Plus met Hey Jude. Iemand verleiden met woorden en poëzie. Hoe pak je dat aan? Wel, je moet het maar eens vragen aan Neil Diamond. Hij staat klaar met een grote 70s hit van hem. Eddie Grant ook, die ons meeneemt naar Johannesburg. Maar eerst is het aan collega Michel Follet. Normaal hoor je hem hier dagelijks van 12 tot 1. Maar in de zomervakantie neemt hij 2 maanden verlof. Maar niet zonder ons iedere dag te verwennen. Met een van zijn favoriete zomersongs.
1: Follet en vacances.
2: Daar horen krekels bij, uiteraard. Liefst geen muggen. Maar ik heb daar geen last van. Dat is heel gek. Ze willen mijn bloed niet. Ik laat heel veel liedjes in tropische talen horen. Veel meezingers en veel vrolijkheid, zoals vandaag van Den Eye.

was echt een zomerhitje in 1979. Ook al stond het bij ons amper in de hitparades. Wel in Engeland, in Zweden, waar het net geen top 10 haalde. En heel hoge noteringen in Italië en Nieuw-Zeeland. Toch is het op mijn harde schijf blijven hangen, deze Monkey Chop. Deze Dan I heet in feite Selmore Ezekiel Lewinson, als ik dat goed uitspreek. Hij werkte in de jaren 70 met Cat Stevens en kwam dankzij hem en een ander beroemd iemand, Linton Kwesi Johnson, dat is vooral een reggae-artiest, bij het beroemde Island Records label terecht. Hij noemde het muziek voor de nieuwe optimist. Je wordt er inderdaad vrolijk van. En de producer voor de Freaks, één van de twee, was Trevor Horn van The Buggles. Je fluit het de hele dag door. Monkey Chop van Dan I.

0: Het is een lied met een boodschap. Eddie Grant die zijn gedacht zegt over het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Dit was Gimme Hope Joanna. Een protestlied anno 2026. Je zal het zelden of nooit nog in de hitlijsten zien staan, denk ik. In de 70s en 80s was dat even anders, want ik heb er zo meteen nog één. Een song over de moord op een groep Indianen in het Amerikaanse dorp Wounded Knee. Redbone maakt erover We Are All Wounded at Wounded Knee. En straks ook White Plains. My Baby Loves Lovin'.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budget vakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: De zomer van je leven.

is zo'n typisch bubblegum-nummer. My Baby Loves Love. En van The White Plains straks neem ik je mee naar het Eurovisie Songfestival. Dat van het jaar 1965. Ja, het is een van de allergrootste songfestival-hits uit de 60's. En misschien wel tout court France Gall, Poupée de Cire, Poupée de Son. Een heel belangrijk nummer in de carrière van France Gall. Eerst een Luisa Fernandez. We gaan de dansvloer op met Lay Love on You.

0: De zomer van je leven.
1: Vandaag bij Nostalgie Plus focussen we op de zomer van 1986. Wat weet je daarvan nog? Je mag ook altijd even reageren. En een berichtje sturen via onze website nostalgie.plus of via WhatsApp op het nummer 0477-900-800. Wat herinner jij je nog van de zomer van 1986? Persoonlijk of in de wereld, laat het gerust even weten. Ik kijk met jou dit uur even naar de films van die zomer. Wel, in 86 kwam onder meer Alien uit, een science fiction film geregisseerd door James Cameron, die toen nog aan het begin van zijn carrière stond en later ook Titanic zou maken, of Avatar bijvoorbeeld. Heartburn, die film zegt jou misschien ook nog wel iets. Een drama met Meryl Streep en Jack Nicholson in de hoofdrol. Of Shanghai Surprise, dat is dan weer een avonturenfilm met Sean Penn en zijn toenmalige vrouw Madonna. Nog een andere film die heel populair was in de zalen in de zomer van 1986 is dan weer Top Gun natuurlijk, een film waar veel tieners deed dromen van een carrière als straaljagerpiloot met Maverick en Charlie in de hoofdrol. En ja, prachtige prestaties toch wel van bijvoorbeeld een Tom Cruise of Kelly McGillis, Val Kilmer, allemaal grote acteurs die meespeelden in Top Gun. Heel wat mensen zijn hem gaan bekijken in 86 voor de film en natuurlijk ook voor de muziek uit die film. Dit ken je zeker. Take My Breath Away, geschreven voor Top Gun. Dit is Berlin.

muziek uit Top Gun. Sophia die heeft een herinnering aan ons. Ze heeft nog boeken gekaft met de foto's van vliegtuigen, onder andere uit Tom Cruise. En met Tom Cruise natuurlijk zeker ook. En Luc laat dan weer weten dat de film blijkbaar nu zaterdag op VTM nog eens te zien is. Top Gun Berlin kwam daaruit. Take My Breath Away. En dit is Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People.

0: Nog tot 3 uur hou ik je gezelschap met veel muziek. Met een Tanita Tikaram straks en 5000 volts nu al. I'm on fire. Het is 1 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Goedemiddag. Voor diesel en benzine betaal je vanaf morgen opnieuw iets meer. Dus best nog vandaag tanken als je wat geld wil besparen. Benzine 95 kost nu maximum 1,81 euro per liter aan de pomp. En benzine 98 komt op 1,89 euro. Ook diesel wordt duurder. Per liter betaal nu maximum 1,93 euro. Het is vandaag de laatste dag waarop je je papieren belastingaangifte kan indienen. Je moet die zelf wel binnenbrengen bij de fiscus. Want het is te laat om nog een aangifte via de post te versturen. Het aantal papieren belastingaangiftes daalt elk jaar. In 2021 ging het om 315.000 aangiftes. Vorig jaar waren het er nog 140.000. Maar de fiscus vindt het belangrijk dat je nog zelf kan kiezen tussen papier of online. De overgrote meerderheid doet dat intussen online via Tax on Web. Daarvoor heb je nog tijd tot 15 juli. En de krachtige ontploffing in Monaco gisteravond was geen terroristische daad. Dat bevestigde de Monegaskische minister van Staat vanmiddag op een persconferentie. Het gerecht behandelt de zaak wel als moordpoging. Voorlopig kan de politie de dader niet vinden, ook al hangen er 1200 camera's in het Prinsendom. De man legde gisteravond een rugzak met daarin een bom aan een pand. Die ontplofte toen een Oekraïns zakenman die in Monaco woont, een vrouw en een jongen in de buurt kwamen. De man raakte zwaar gewond, de vrouw is nog in levensgevaar. Deze namiddag bewolkt maar meestal droog bij 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Vanavond brede opklaringen. Morgen komen er stilaan meer stapelwolken met kans op een bui. Aan zee schijnt de zon, maximaal van 21 tot 25 graden. Donderdag begint zonnig, daarna zwaar bewolkt vanuit het westen en enkele buien. In de namiddag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 28 graden.
2: Zomer van je leven.
3: Sebastian de Krop.

Danita, Tikaram en Twist in My Sobriety. Ben jij het onweer van in het weekend goed doorgekomen? Want ja, het heeft wat gedaan, hè. Zeker zaterdagavond en nacht. Veel regen, bliksem natuurlijk ook. Misschien heb je ook wel de beelden gezien van in Parijs. Daar is de bliksem verschillende keren ingeslagen op de Eiffeltoren. Het leverde spectaculaire foto's en filmpjes op. Maar tegelijk was ik toch vooral ook blij dat ik daar niet onderliep. Want ja, dat was toch wel wat om eerlijk te zijn, hoor. Ik neem je mee naar de stad van de Eiffeltoren met Jacques Dutronc over een paar minuten. Eerst is staan Elton John, het wondermooie Your Song.

0: 5 uur, Paris CV van Jacques Dutronc. Zou Nederland al een beetje bekomen zijn van de uitschakeling op het WK voetbal gisteren? De oranje gekte die is gaan liggen toch voor hun voetballers. Maar gelukkig hebben ze iets anders om zich op te concentreren vandaag. En dat is de geboortedag van een van hun bekendste volkszangers. Die zou vandaag 75 worden en ik heb muziek van hem klaarstaan. Eerste Dinky Toys, Declaration d'Amour en ook Spinners met Could It Be I'm Falling In Love.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken.

keuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Jij luistert Nostalgie Plus en ik verwen je met de leukste muziek uit 60s, 70s en 80s. En daar hoort dit zeker ook bij, de Hustle van Van McCoy. Het is vandaag de geboortedag van het icoon van het Nederlandse volkslied. En dat is André Hazes natuurlijk. Hij zou vandaag 75 worden. En de hele dag hoor je muziek van hem hier bij Nostalgie Plus. Johan speelde vanochtend al een beetje verliefd. Leen heeft straks ook muziek van Hazes, net als ik. Ja, André Hazes zou vandaag dus 75 worden. En zijn vrouw Rachel die postte naar aanleiding daarvan een foto van hem op Instagram met een emotioneel bericht bij. Ze schrijft: al bijna 22 jaar ben je er niet meer bij ons. Maar er gaat geen dag voorbij zonder dat je gemist wordt. Niet alleen door mij, maar ook door jouw trouwe fans die jou ook nog altijd in hun hart dragen. Daarom heffen we samen het glas op jouw leven, jouw muziek en alle onvergetelijke herinneringen die je ons gegeven hebt. Ik hou van jou, mijn allergrootste liefde, voor altijd in mijn hart. Mooie woorden van Rachel Hazes, de vrouw van. En ja, de Nederlanders zijn hem niet vergeten, dat mag duidelijk zijn, want er is vandaag ook een officiële herdenkingsmunt uitgebracht. En de Nederlandse radiozender 100% NL heeft ervoor gezorgd dat André Hazes een plaatsje krijgt in het Madurodam in Den Haag. Dat is een Nederlandse miniatuurstad, een beetje vergelijkbaar met Mini-Europa bij ons, maar dan volledig op Nederland gefocust. En daar kan hij niet in ontbreken. Muziek nu en ik heb gekozen voor Zeg Maar Niets Meer. Dit is André Hazes.

0: Als je een klein dipje voelt na het middageten, dan hielp dit zeker, de gitaar van Suzy Quatro. She's in love with you. En als er van liefde sprake is, dan wordt er ook gezoend. Wel, Prince verlangt naar een zoen en doet dus graag mee. Zijn classic Kiss over iets meer dan een minuut. En ik heb ook de populairste band uit onze 70s top 1000 van vorige week.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
5: Info in voorwaarden op carglass.be.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
7: Ford. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Dat wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
1: De zomer van je leven.

Björn van Abba schreef dit nog voor zijn scheiding van Agneta. En op die manier was het misschien wel wat profetisch. Knowing Me, Knowing You. Een van de 20 classics van Abba in onze 70s top 1000. Ik neem je straks het water mee op met Rod Stewart. Dat is voorna Diana Ross en de Supremes. You Keep Me Hanging On.

0: Het is een van zijn grote 70s successen, Sailing van Rod Stewart.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag hebben we het hier bij Nostalgie Plus over de zomer van 1986 met ieder uur muziek uit die zomer. En ja, 86 is muzikaal, eerlijk gezegd, een van de strafste zomers. Zeker als we kijken naar nieuwe muziek en nieuwe albums. Want heel wat populaire 80's albums zijn in de zomer van 1986 uitgebracht. Graceland van Paul Simon bijvoorbeeld, met de gelijknamige single You Can Call Me Al. En bijvoorbeeld ook Diamonds on the Soles of Her Shoes. Maar ook het album Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Slippery When Wet van Bon Jovi. Met de hits Living on a Prayer en You Give Love a Bad Name. True Blue van Madonna. Daar speel ik trouwens straks na 2 uur een single uit. En ja, het valt pas echt op hoeveel grote albums als je ze even gaat opzongen. Ik heb er nu eentje uit nog een ander album uit de zomer van 1986. En dat is The Final Countdown van Europe. De gelijknamige single daaruit nu.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Debamu. Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Zal ik nog wat extra vrolijke muziek in je oren stoppen met Madonna straks en The Sweets ook, Papa Joe. Your golden years, nostalgie plus. Het is 2:00, Bart van Langenhove heeft nieuws.
7: Goedemiddag. We verbruikten de voorbije weken veel meer kraantjes water in Vlaanderen dan normaal. Afgelopen vrijdag piekte dat zelfs tot 1,4 miljoen kubieke meter kraanwater. Kan je vergelijken met 520 Olympische zwembaden. En zo'n dagverbruik hadden we de voorbije jaren niet meer meegemaakt. Toch zegt de Vlaamse Milieumaatschappij dat er geen probleem is met de drinkwaterbevoorrading. Alles verloopt normaal en er zijn nergens beperkingen. De prijs voor elektriciteit blijft 's avonds uitzonderlijk hoog. Ondanks de frissere temperaturen daalt de stroomprijs amper onder de 100 euro voor 1 megawattuur. Vanavond om 8:45 piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Komt omdat mensen de airco laten aanstaan. Er is ook minder wind, waardoor de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen. Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best een beetje minder. En als je bij supermarktketen Aldi werkt, dan ga je nog niet meteen op zondag moeten werken, zeggen de vakbonden. Na sociaal overleg met de directie van de Duitse discounter. Aldi wil, net zoals veel concurrenten, de winkels openen op zondag van 8:30 tot 13:00. Personeel kan daar vrij voor kiezen en krijgt dan extra loon of verlofuren. Maar voorlopig zijn die plannen nog niet concreet uitgewerkt, want het dossier stond niet eens op de agenda van het sociaal overleg. Het ging enkel over de werkdruk bij Aldi en het inzetten van jobstudenten. Deze namiddag bewolkt, maar meestal droog bij 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Vanavond en vannacht brede opklaringen, waar we morgen ook mee beginnen. Maar stilaan komen er meer stapelwolken met kans op een bui. Aan zee schijnt morgen wel de zon, maximaal van 21 tot 25 graden. Donderdag begint zonnig, daarna zware bewolkt vanuit het westen en lokale buien. In de namiddag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden.
8: Van je leven.
9: Sebastian de Krop.

begonnen afgelopen zaterdag op VRT Canvas kijken naar een boeiend interview met Madonna. De Ierse talkshow-host Graham Norton kon Madonna strikken voor een exclusief 50 minuten durend interview over haar leven, haar carrière en natuurlijk de release van haar nieuw album dat nu vrijdag uitkomt. Als je het gemist hebt en je wil het interview nog zien, je kan het bekijken op VRT Max. Madonna en Graham, zo heet het. Wij zaten op La Isla Bonita met Madonna. Straks zingen we La La La met Stevie Wonder. Eerst de stoere bende van Mutt. Dit is Tiger Feet.

0: Stevie Wonder met My Cherry Amor. De schoolbel die is daarnet voor het laatst gegaan. Mijn kinderen die zijn begonnen aan de grote vakantie. Vanochtend hadden ze nog een halve dag school. En nu is hun zomer echt goed en wel begonnen. 30 juni vandaag zou het eigenlijk druk zijn op Brussels Airport. Ik vermoed van wel, want de prijzen van reizen en vluchten die zijn vandaag vaak nog een klein beetje goedkoper dan vanaf morgen en de komende dagen. Wij gaan trouwens ook het vliegtuig nemen. Het wordt een DC-6 met Wiltura aan boord, alhoewel die vooral veel aandacht heeft voor de air hostess. En verder ook Mike Oldfield en Maggie Reilly met Moonlight Shadow.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: De zomer van je leven.

0: Volendam is het dorp van de paling, van de typische klederdracht en natuurlijk ook van deze, de Cats. Je hebt twee handen nodig om al hun hits te tellen, maar dit zal ja, toch een van de grootste zijn, denk ik. Let's Dance. Van zomer is er vandaag niet zo heel veel te merken, maar ik maak het graag goed met een van de grootste zomerhits uit de 90's. En dat is van de Algerijn Khaled. Dit is Aisha.
1: Comme

0: Rock Your Baby. Het was de bedoeling dat Casey en de Sunshine Band dit nummer zou uitbrengen, maar de stem van Casey was niet hoog genoeg. George McRae die was op dat ogenblik ook in de studio. Hij stelde voor om het zijn vrouw Gwen te laten inzingen, maar omdat hij het haar niet kon bereiken, heeft hij het zelf maar gedaan. En Casey van Casey en de Sunshine Band was meteen overtuigd of hoe je soms een beetje geluk moet hebben in het leven. Rock Your Baby van George McRae. Straks gaan we op reis met de Beach Boys en ook muziek van die OJ's.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: De zomer van je leven.

used to be my girl. Dit waren die OJ's. Wat herinner jij je van de zomer van 1986? Was je nog een kind? Was je al aan het werken? Hoe ging dus jouw leven in 86? We focussen vandaag op de zomer van 1986. Dus reageer zeker ook via de website nostalgie.plus. Of je kan me ook altijd een bericht sturen met WhatsApp op het nummer 0477-900-800. Wat weet jij nog van de zomer van 1986? Reageer maar in afwachting. Een mooie van Crystal Gayle en dit is The Love Affair. Everlasting Love.

0: Crystal Gayle, don't make it my brown eyes blue.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag hebben we het over de zomer van 1986. Wat weet jij daar nog van? Voor Linda is het de zomer waarin ze voor het eerst mama geworden is van een dochter, die dus over 2 weken in haar geval 40 wordt. Geert stuurt, ja, 86, dat is natuurlijk het WK voetbal met de Rode Duivels, die het zo goed deden. Mexico 86. Ik speelde veel buiten, het was een prachtige tijd. En Mirjam herinnert zich, ja, ook vooral die onbezonnen tijd. Ik was begin de 20, maakten we nog geen zorgen en genoot volop van het leven. Ja, de zomer van 1986, wat betekende het in de wereld op sportvlak? Die Rode Duivels, maar bijvoorbeeld ook Boris Becker en Martina Navratilova, die wonnen op het tennistoernooi van Wimbledon. Boris Becker als jong gastje, hij was nog maar 19 en mocht Wimbledon toen al voor de tweede keer op zijn naam schrijven, nadat hij het jaar ervoor ook al won. En het zou er niet bij blijven, want ook in 1989 was hij de beste. En zo zou Wimbledon altijd zijn toernooi blijven. Het Grand Slam toernooi waar hij zijn beste prestaties kon voorleggen. 3 keer gewonnen en nog 4 keer de finale verloren. Zijn toch straffe cijfers. En ja, bij de vrouwen deed Martina Navratilova het zo mogelijk nog beter. In de zomer van 1986 won zij voor de 7e keer op Wimbledon. En ze zou uiteindelijk 9 keer de beste zijn. Dit is muziek uit 1976. Dit uur Mr. Mister, het Carrie.

Kansas met de Dust in the Wind. Leen staat klaar. Je hoort haar zo meteen vanaf 3 uur in de zomer van je leven. Ze neemt al meteen trouwens mee de dansvloer op met muziek uit Saturday Night Fever. En dit is Maxi Priest nog met Close to

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
4: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënteen.
5: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 euro. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Is iedereen aanwezig? Jawel, ik zie al die vingers in de lucht gaan. Dan kunnen we straks verder met een broeierige nacht hier.
14: Your golden
13: Het is 3 uur, het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Al maar meer mensen laten zich professioneel begeleiden als ze psychosociale problemen hebben op hun werk. Dat gaat dan over pesterij, conflicten, stress of een burn-out. Koepelorganisatie voor Preventie en Bescherming telde er vorig jaar bijna 25.000 en dat is een recordaantal. Wat dient wil zeggen dat het welzijn op het werk achteruit gaat. De meeste dossiers konden preventiewerkers oplossen na een gesprek of een verzoening, meestal informeel, waardoor alles sneller, flexibeler en gerichter verloopt. Voor diesel en benzine betaal je vanaf morgen opnieuw ietsje meer, dus best nog vandaag tanken als je wat geld wil besparen. Benzine 95 kost nu maximum 1,81 euro per liter aan de pomp en benzine 98 komt op 1,89 euro. Ook diesel wordt iets duurder, per liter betaal je vanaf morgen maximum 1,93 euro. En Zuid-Afrika mobiliseert massaal hun ordediensten omdat ze vrezen dat de aangekondigde antimigratieprotesten zullen escaleren. Want vandaag loopt de deadline af die xenofobe activisten aan migranten gaven om het land te verlaten. De vreemdelingenhaters manifesteren al wekenlang in Zuid-Afrika. In heel wat steden, zoals Johannesburg en Durban, staan politiediensten klaar om in te grijpen als de onrust te groot wordt. Agenten moeten ervoor zorgen dat alle grote demonstraties vreedzaam verlopen. In 2008 stierven bij dergelijke anti-immigratieprotesten meer dan 60 mensen. Deze namiddag bewolkt, maar meestal droog bij 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Vanavond en vannacht brede opklaringen, waar we morgen ook mee beginnen. Maar stilaan komen er meer stapelwolken met kans op een bui. Aan zee schijnt morgen wel de zon, maximaal van 21 tot 25 graden. Donderdag begint zonnig, daarna zwaar bewolkt vanuit het westen met enkele buien. In de namiddag opnieuw zon en droger bij 22 tot 26 graden.
13: Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 20 minuten verlies van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de R1 Antwerpen-Gent een kwartier verlies van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
16: Zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

En veel Night Fever is er voorlopig niet meer bij. Voor het eerst heb ik opnieuw met een laken helemaal op mij geslapen en mijn vensters allemaal kunnen openzetten omdat de lucht koeler is buiten dan binnen. Heerlijk. Ik teken voor de rest van de zomer voor dit weer, maar als ik het goed begrijp zal dat dik tegen mijn gilet zijn die ik uiteraard niet aan heb. Goedemiddag iedereen. We brengen de middag weer samen door. Er zijn ergere dingen in het leven natuurlijk. Met straks muziek van een Santo Dominicaan, een zwijgzame Engelsman en nu vooral van een duo dat ons richting Jackson, Mississippi brengt. Nancy Sinatra en Leigh Hazlewood. Welkom bij Nostalgie Plus.

Geen vijf woorden zegt hij tegenwoordig op het podium, getuige zijn laatste doorgang in ons land een paar weken geleden. Eric Clapton, maar zijn naam Slowhand doet hij nog altijd alle eer aan natuurlijk. Een Santo Dominicaan is hij, Juan Luis Guerra, die tegenwoordig christelijk geïnspireerde albums maakt, want aanhanger van de Pinksterbeweging. En ik denk dat die mannen dat allemaal heel serieus menen. Maar in de 90's zong hij nog gewoon en zeer luchtig over belletjes van liefde. Burbujas de amor, Juan Luis.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.

0: Een moviestar is ze niet, maar...
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ze is wel een star. Zometeen volgen we Ellen Petri weer naar de luchthaven. De hele zomer lang steekt ze haar bevallige neusje in andermans koffer, in de vertrek of de aankomsthal van Zaventem. Wij mogen meegenieten van de nieuwsgierigheid van Ellen Petri. Na Phil Collins hier neuzen we mee met haar.

0: Ribbe de Bie met Petrie.
1: En Petrie, dat is Ellen Petrie op de luchthaven van Zaventem met een microfoon in aanslag in de aankomsthal, denk ik.
2: Van waar komen jullie?
3: Mijn naam is Chef en wij komen van Cannes.
2: Van Cannes?
3: Van Nice eigenlijk en dan ja. Van Cannes, ja.
2: En wie ben jij?
4: Ik ben Toon.
2: Toon. En wat hebben jullie daar gedaan in Cannes?
4: Het was een reclamefestival en wij maken allebei reclame bij het agentschap AKQA en we waren 3 keer genomineerd. Dus we zijn naar daar gegaan om een eventuele prijs in de wacht te slepen, maar dat hebben we niet kunnen doen.
2: Ja, maar nominaties is ook al...
3: Zeker, zeker.
2: Iets om trots op te
3: heel tevreden mee, heel tevreden mee.
2: Voor welke campagne waren jullie genomineerd?
3: Het was een campagne binnen de categorie gaming. Het was een campagne voor Reborn to be Alive. Een fantastische VZW die zich al zeer lang inzet in België om mensen te activeren, zich te registreren als orgaandonor. En deze campagne specifiek was gericht op jongeren, 18 plus wel, maar jongeren die zich vaak nog niet registreren, omdat ze daar niet mee bezig zijn met doodgaan, gelukkig. Waarbij we eigenlijk de mechaniek van echte orgaandonatie, namelijk 1 leven... kan 8 levens redden, hebben toegepast op bekende videogames. Fortnite, Baldur's Gate, Minecraft. Dus eigenlijk jongeren die zich registreerden als donor in het echte leven, ja, werden ook in hun favoriete videogame orgaandonor en konden dus hun vrienden 8 levens geven terwijl ze online hun video's
2: maken. Waarin dat ze dan eigenlijk zelf ook weten dat dat in het echte
3: exact
2: leven kan. En,
3: ja, exact.
2: En zijn er al... Jongens, krijgen jullie feedback op dat?
3: Absoluut. Er waren in totaal, vergeleken met andere jaren, 68% meer inschrijvingen via de tool, via de games. Dus het was een groot succes.
2: Wel heel mooi.
3: Dank u.
2: Ja, vind ik mooi. Ik ga dat eens opzoeken.
3: Voilà. Mooi genoeg voor een nominatie. Dus voor 3. Mooi genoeg voor 3 nominaties.
2: 3 nominaties.
3: Maar vooral ook, en misschien nog belangrijker, mooi genoeg voor 1300 nieuwe mensen die zich hebben geregistreerd als orgaandonor. Wat wil zeggen dat er 1300 maal 8 levens kunnen gered worden in België dankzij orgaandonatie. Dus dat is nog steeds wel, om het wollig af te sluiten, de mooiste prijs van allemaal.
2: En heeft het ook jullie 2 dichter bij elkaar gebracht?
3: Wij zijn al zeer dicht. Wij zijn al zeer dicht. Wij zijn ook officieuze broers, Toon Leize en Jeff Leize. Dus,
4: we hebben allebei zo van achter mij.
3: Voilà, veel dichter als dat moest.
2: Gaan jullie niet komen?
3: Nee, voilà. Maar gezond dicht, hè, wij. Zeker.
2: Dikke proficiat.
3: Dank je wel.
2: En wie weet, zien we elkaar volgend jaar terug met die fameuze Leeuwprijs.
3: Dan laten we het weten en dan moeten we ook komen interviewen.
2: Dan kom ik met heel veel plezier.
3: Fantastisch.
2: Fijne zomer, hè.
3: Dank je wel.
2: Nostalgie Plus.

0: En de wereld wordt nog mooier zometeen met Sam Cooke. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de R2 Antwerpen-Stabroek, bijna een half uur ook. Van Waaslandhaven-Zuid tot Lillo, daar staat een defect voertuig. Op de R1 Antwerpen-Gent, 20 minuten verlies van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, een kwartier van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E19 Breda-Antwerpen, 10 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E34 Zelzate-Antwerpen verlies je ook 10 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever.
1: De zomer van je leven.

0: zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging

Ik vermoed dat Theo Franken dat 's ochtends onder zijn douche zingt. En in de hal van zijn huis als hij naar de ontbijttafel gaat. En dan nog eens voor zijn hele gezin. Wat een song moet hij denken. In the Navy, we want you, the village people. Louis Neves die zong in 1969 voor de hele wereld het liedje over Jennifer Jennings. Een fictieve vrouw. Moet verbazend geweest zijn voor hem toen hij na het Eurovisie Songfestival een brief kreeg van een echte Jennifer Jennings, die prompt fan werd en uitgenodigd werd naar concerten van Louis.

0: Emmylou Harris was dat. You never can tell of Sylvie.
1: De zomer van je leven.
0: 1985 staat muzikaal in de kijker vandaag. En dus loer ik ook altijd even naar wat er nog zoal gebeurde dat jaar 1985. Dat is het jaar, ik herinner mij nog heel goed, dat Oostenrijk, dat daar een groot wijnschandaal losbreekt. Het ging vooral om witte wijn, denk ik. Bleek dat die Oostenrijkse deugnieten al minstens 2 jaar een giftig goedje in hun wijn doen. In 900 verschillende wijnen. Ja, toen is er even geen Oostenrijkse wijn gedronken, maar dat was vlug voorbij. En ondertussen ja, zijn we daar terug aan de Oostenrijkse wijn. En dat is lekkere wijn. 1985 is muzikaal een goed jaar voor Simply Red geweest. Wanneer Holding Back the Years de eerste plaats haalde in de Amerikaanse Billboard. Dat is een song die hij al op zijn 17 jaar schreef. En over de scheiding van zijn ouders gaat.

En over een uurtje uit het jaar 1985 een mega Italiaanse hit. De nummer 10 uit onze Italiaanse top 30 van, wat is het, een maandje geleden zeker. Zometeen gaan we met onze booty shaken, maar

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
6: Ja, niet nu.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
7: Excusa, señoras.
5: ...net een lift naar het strand had beloofd.
7: Batteria platta. Completa.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
4: Ford.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
9: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
10: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
9: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
10: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Debameubel in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: Zometeen een song van Bonnie M over een fenomeen dat absoluut voor het moment toch niet het geval is. Your golden years, nostalgie plus. Maar eerst het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Antwerpen is het parket in 9 huizen binnengevallen in een onderzoek naar drugscouriers die cannabis oppikten aan de grens met Nederland om die dan te leveren en te verkopen in ons land. Speurders pakten zeker 2 verdachten op. Bij de huiszoeking vonden ze ook 15.000 euro cashgeld en verschillende drugs. En namen de gerechtelijke speurders ook een auto en verschillende gsm's in beslag. Op de voormalige Macro-site in Machelen kan je binnenkort naar een nieuwe doe-het-zelf-keten, Colos heet die, dat deel uitmaakt van dezelfde retailgroep als Hubo. Bedrijf profileert zich met lage prijzen en grote winkels van 20.000 vierkante meter, met op termijn 10 tot 15 vestigingen in ons land. De CEO van Colos wil uitgroeien tot de Colruyt van de doe-het-zelf-winkels, zowel voor particuliere, semi-professionele als kleine aannemers, die er terecht kunnen voor een volledige bouw- en verbouwprojecten. Bij de nieuwe Coloswinkel in Machelen werken 40 mensen. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn Spaanse club Girona, waar hij 1 seizoen voetbalde nadat hij vorige zomer overkwam van Atletico Madrid. Maar Witsel, zijn contract loopt af bij Girona en kreeg er ook geen nieuw bij de Catalaanse club, die afgelopen seizoen degradeerde uit La Liga, de hoogste voetbalcompetitie in Spanje. En de Duitse doelman Manuel Neuer die stopt als international. Hij vertelde dat na de uitschakeling van Duitsland op het WK tegen Paraguay. Neuer is 40 en speelde 128 matchen voor de Mannschaft. Hij blijft wel nog voetballen bij Bayern München van Vincent Kompany. Daar heeft de doelman nog een contract voor 1 jaartje. Vanavond en vannacht brede opklaringen en minima rond 15 graden. Ook morgen klaart het eerst op, maar stilaan komen er meer stapelwolken met kans op een bui. Aan zee schijnt morgen wel de zon, maxima van 21 tot 25 graden. Donderdag start zonnig, daarna zwaar bewolkt vanuit het westen met enkele buien. In de namiddag donderdag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden.
12: Dank je, Bart. Op E313 Luik-Ranst verlies je 40 minuten van Hasselt-Zuid tot Lummen. Daar is een ongeval gebeurd. Op de R1 Antwerpen-Nederland een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Gent, daar verlies je 25 minuten. Van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. R2 Antwerpen-Stabroek verlies je 20 minuten van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkenshoek-tunnel. R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. N16 Sint-Niklaas-Willebroek 20 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen. Een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E34 Zelzate-Antwerpen. Een kwartier van Melzede tot Sint-Anna-Linkeroever. Brusselse binnenring 11 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Gent 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse buitenring tenslotte ook 10 minuten erbij. Van Wezenbeek op hem tot in Zaventem.
6: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

0: niet de Sunny meer, maar mij hoor je niet ruttelen en neuten. Het is is goed als afkoeling, zegt ook Luc. Jazeker, we genieten ervan. Sunny van Boney M. Zo is
1: Filman,
0: het.
1: Wout.
0: Bunny van Sony M, ja, dat zou ook gekund hebben. Ik heb mijn filmman Jan van Vrouwentangen. Filmman Wout is het, mijn god. Ik heb ooit een filmman Jan gehad, dat is zeker 25 jaar geleden. Amai, ineens komt dat terug boven, zeg. Dus, filmman Wout, ik heb hem meegenomen van Vrouwentongen. Het programma dat ik door het jaar presenteer tussen 10 en 12. Mocht je hier nieuw zijn bij Nostalgie Plus. Filmman Wout, er komen ook films uit in de zomermaanden. Hè. Heb je misschien wel eens zin om naar de cinema te gaan of een nieuwe reeks te ontdekken die je kan streamen? Wel, straks dan bel ik hem en hij wil het hebben over een onderbelichte film met Dustin Hoffman, waar Wout wel zijn licht over laat schijnen, en een film met Matthias Schoenaerts.

0: Three Times a Lady, dat waren de Commodores. Filman, Wout. Ik heb hem overtuigd om ook in de zomermaanden toch even zijn licht te laten schijnen op wat er zoal in de cinema. En om de streaming in die wereld, wat daar gebeurt. Dus hangt hij aan de lijn. Dag Wout, een goedemiddag.
1: Dag Leen.
0: Goedemiddag. Komt er eigenlijk wat uit in de zomermaanden in de cinema?
1: Het belooft wel, of zeker juli toch, om een boeiende start van de filmzomer te worden, alleszins.
0: Okay.
1: Het hoogtepunt zal ongetwijfeld Christopher Nolan zijn The Odyssey zijn, waar toch al lang heel veel hype rond wordt gecreëerd ook. Dus daar ben ik wel zeer benieuwd naar. En er komen nog een aantal andere interessante dingen uit. Dus we leven op hoop. Hè. We zullen zien hoe het effectief uitdraait. Maar er is wel veel om naar uit te kijken.
0: Alright, dat ziet er goed uit voor die zomermaanden. Nu, vandaag wil je het hebben over een onderbelichte film met Dustin Hoffman.
1: Ja, inderdaad. Het zal niet de film zijn die het grootst zal uithangen in de Kinepolis. Deze Tuner heet het, maar het is wel de moeite waard om toch eens te gaan kijken. Dustin Hoffman speelt erin mee, inderdaad, maar ook Leo Woodle, dat is de hoofdrolspeler van One Day, die Netflix-sensatie van 2 jaar terug. En die zat dan ook in die laatste Bridget Jones film en nog een aantal reeksen. En het is eigenlijk een misdaad-thriller van de old-fashioned soort. Waar gaat het nu over? Die Leo Woodle speelt eigenlijk een tuner, dus een stemmer van instrumenten. Geen muzikant, maar degene die het moet stemmen op voorhand. En hij is eigenlijk een beetje de leerling van een gevierd muzikant. Dat is Dustin Hoffman. En die krijgt het aan zijn hart. Dus die heeft een hartaandoening en heeft ook een hoop medische schulden. En omdat hij zo opkijkt naar zijn mentor, besluit Leo Woodle, die trouwens een zeldzame gehooraandoening heeft, waardoor dat hij heel gevoelig is aan geluid, die denkt, weet je wat, ik ga ervoor zorgen dat hij die schulden kan aflossen. Okay. En ik ga kluizen beginnen kraken. En dan raakt hij betrokken bij de georganiseerde misdaad en dan loopt er uiteraard van alles fout. Want zo hoort het in dat soort films.
0: Ik vind dat zeer goed klinkt, eerlijk gezegd.
1: Ja, het is zeer mooi gemaakt. Het is een kleine filmpje, maar je moet de posters een beetje opzoeken. Misschien heb je het al gedaan. Dat is heel Hitchcock geïnspireerd, hoe dat eruit ziet.
0: Ja.
1: Het zijn al de trucken van voor. Naast de twee toppers die ik net al benoemd heb in de hoofdrollen, is er ook nog Jean Reno.
0: Franse ster.
1: Vergeten, maar die mens is ook nog altijd aan het werk.
0: Ja.
1: Dus het is het Hollywood van vroeger eigenlijk, dat terug in deze film zit. En je voelt aan heel veel films van de voorbije maanden dat Hollywood van toen stilaan terug een beetje het Hollywood van nu wordt. En dat vind ik wel heel leuk.
0: Hoeveel sterren krijgt hij?
1: Ik geef dat wel een mooie 3,5.
0: Alright, ja, dat ga ik opzoeken.
1: Een ideale film om de zomer mee te starten.
0: Tuner, en dan nog een film met onze Matthias Schoenaerts.
1: Ja, ik dacht, ik ga het toch nog even noemen. Supergirl verschijnt in de zaal deze week. Dat is uiteraard een spin-off van de Superman-film die vorig jaar speelde. Dit keer gaat het om zijn jongere nichtje, Supergirl. Dat is een film, als je van de stijl houdt, dan ga je daar een plezierige 2 uur mee tegemoet. Wat mij wel overstag deed gaan, los van het feit dat onze eigen Matthias Schoenaerts de bad guy van dienst speelt, is de plot van de film is vermaledijde Matthias Schoenaerts, die doet iets met het hondje van Supergirl. Want die heeft een heel schattig hondje, Crypto, waardoor dat hondje nog maar een paar dagen te leven heeft. En heel de film draait er eigenlijk om dat Supergirl het hondje moet redden.
0: Oei.
1: Dus voor gevoelige zielen is dat hoger kan de inzet eigenlijk niet zijn.
0: Geweldig.
1: Dus het is heel kleurrijk, heel over de top. Maar goed, binnen zijn genre is het wel bij de betere die ik de afgelopen tijd gezien heb.
0: Wat een leuke twist aan dat verhaal. Een hondje.
1: Ja, ja. Van de kop.
0: Ja, super tof. Ja, en zo tof dat die Matthias Schoenaerts zich ook daartoe heeft laten leiden. Allee, om dat te maken.
1: Het is ook een beetje, natuurlijk, hij heeft jaren geleden de rol van Batman geweigerd. Ik vind dat we...

0: En dat veel te snel vergeven hem. En dus is dit een beetje een eerste stap tot goed maken.
1: Alright, goed. Wel, Matthias Schoenaerts in Supergirl dus. Geef daar ook eens een score aan.
0: Laten we dat op een 3,5 houden.
1: Oké, goed. Dankjewel Wout, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: meisjes van Bananarama met de jongens van Funboy Tree. En zometeen Albert Hammond alleen met zijn band natuurlijk.
1: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: tickets gescoord, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: De zomer van je leven.

Ze doen het toch zo graag, zo'n beetje Frans spreken, die Nederlanders. Want die set samen met George Baker Selection en Shocking Blue. Succesvolle nederpop in de 60s. Maar Bellamy haalde de top 5 in Amerika zelfs. En we blijven bij de noorderburen van geboorte toch. Want de mens woont al jaar en dag in Frankrijk. En schreef ook zeer leuke Franse liedjes. En deed dat goed. Du côté de chez soi, naar een stuk van het boek van Marcel Proust. Over dat madeleinekoekje, weet je wel? À la recherche du temps perdu. Dave met de luchtige versie dus van Marcel Proust, Du côté de chez soi.

En toen was het weer bingo op dat Eurovisie Songfestival podium in 1987 voor Johnny Logan. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je meer dan een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 Luik-Ranst. Bijna een half uur van Hasselt-Zuid tot Lummen. Op de R1 Antwerpen-Nederland 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzate-Antwerpen 20 minuten van Melstede tot Sint-Anna-Linkeroever. A12 Bergen op Zoom-Antwerpen 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Gent ook 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. N16 Sint-Niklaas-Willebroek een kwartier van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. R2 Antwerpen-Stabroek kwartier van Waasland-Haven-Zuid tot de Thijsmans-Tunnel. Brusselse binnenring een kwartier van Expo tot Machelen-Woluwelaan. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 10 minuten van Kruijbeke tot Antwerpen-West. Brusselse buitenring 10 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Diegem-Woluwelaan. E19 Breda, Antwerpen. 10 minuten van Kleine Barreel tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring, 10 minuten van Grimbergen tot Jette. Brusselse binnenring, 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot de Vierarmentunnel in Tervuren. Brusselse binnenring weer, 10 minuten van Anderlecht-Noord tot Jette. En de R1 Antwerpen-Gent, tenslotte, daar verlies je 10 minuten op van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy.

My Sharona. En dan gaan we nu nog even naar Rio. Misschien om mee te vieren met de Brazilianen. Dat ze zich geplaatst hebben voor de 8e finales. Ze hebben gewonnen tegen Japan. En dat zal toch een opluchting zijn. See you.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: De zomer van je leven.

0: dat voelden ze daar ook op die wei op, in 1969. En op vrijdag 15 augustus 1969 stond op dat Woodstock Festival podium deze jongen hier, Tim Hardin, met een setlist van 10 nummers. En dit hier was de opener, How Can We Hang On?
1: What

0: De zomer van je leven.
1: De zomer van je leven, daarin zetten we elk uur, of elke dag liever een jaartal in de kijker. Elk uur muzikaal dan vooral, maar ook even kijken wat er zoal gebeurde. Nu, de campagne van Vias tegenwoordig tegen te snel rijden is denk ik zoiets als jouw snelheid, mijn veiligheid. Dat is denk ik de slogan. Maar dus in de zomer van 1985... was dat niet Vias, dat zal niet Vias geweest zijn, maar Securitas, was dat snel rijden is zo dom als snel vrijen. Herinner je dat nog? Ik wel precies. Of dat waar is, daar kunnen we over discussiëren. Maar ja, die campagne, die was er inderdaad. Ik herinner mij dat op die billboard dan, daar een foto van een meisje met blond haar stond. En de gazetten gingen dan op zoek naar natuurlijk de identiteit van dat meisje die naast die slogan stond. Snel rijden is zo dom als snel vrijen. En het reclamebureau was tenminste zo slim geweest om een buitenlands meisje daarvoor te zoeken, zodanig dat die niet werd lastiggevallen met die slogan daarbij. Ook een mooi jaar, 1985, voor de Italiaanse band Mattia Bazar Ticento. Onze nummer 10 in de Italiaanse top 30 van een paar weken geleden, weet je nog?

mooie nummer 10. Absoluut Ticento van Mattia Bazzara uit 1985. En over een uur een van die grote hits uit 1985 van de Bas.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elk medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Nostalgie.
5: Er zijn altijd vroege eters, als dat het geval is. Smakelijk eten. En als je de patatjes nog aan het schillen bent, voorzichtig zijn. Zometeen Billy Ocean. Your golden years. Nostalgie plus. Het is ruim 5:00. Nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven.
6: Goedenamiddag. Het is essentieel dat het wegenvignet er tegen de zomer van volgend jaar komt. Dat zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Ben Weitz, die ook een nieuw voorstel uitwerkte. Het Vlaams, Waals en Brussels gewest onderhandelt al maanden over dat wegenvignet, dat enkel buitenlandse bestuurders verplicht om te betalen als ze over onze wegen rijden. Over de juiste procedures, maar vooral over de tarieven is de discussie. Want de Vlaamse regering schreef toch een budget en een opbrengst van €130 miljoen in de begroting die de wegenvignetten moeten opbrengen. Al maar meer mensen laten zich professioneel begeleiden wanneer ze psychosociale problemen hebben op hun werk. Dat gaat dan van pesterijen over conflicten tot stress en burn-out. De koepelorganisatie voor preventie en bescherming telde vorig jaar bijna 25.000 gevallen. Een recordaantal, wat niet wil zeggen dat het welzijn op het werk er achteruit op gaat. De meeste dossiers konden preventiewerkers oplossen na een gesprek of een verzoening. Meestal informeel, waardoor alles sneller, flexibeler en gerichter verliep. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn Spaanse club Girona, waar hij één seizoen voetbalde, nadat hij vorige zomer overkwam van Atletico Madrid. Maar Witsel, zijn contract loopt af bij Girona en kreeg er ook geen nieuw bij de Catalaanse club, die afgelopen seizoen degradeerde uit La Liga. De hoogste voetbalcompetitie in Spanje is dat. Axel Witsel speelde 32 matchen voor Girona, maar scoorde amper één keer. Vanavond en vannacht brede opklaringen en minimaal rond 15 graden. Ook morgen klaart het eerst op. Stilaan komen er meer wolkenvelden met kans op een bui. Aan zee schijnt wel de zon morgen, maximaal van 21 tot 25 graden. Donderdag dan begint zonnig, daarna zware bewolkt vanuit het westen en enkele buien. In de namiddag donderdag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden.
5: Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 Zelzate-Antwerpen. 20 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. R1 Antwerpen-Gent. Een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. R1 Antwerpen-Nederland. Ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen. Een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. N16 Sint-Niklaas-West. Willebroek, een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Brusselse Buitering, een kwartier van Beersel tot Halle. Op de Brusselse Buitering nog een kwartier van Strombeek-Bever tot Jette. E19 Breda, Antwerpen. 10 minuten van Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord. N16 Willebroek-Mechelen. 10 minuten van Tisselt tot Mechelen-Noord. Brusselse Binnenring, 10 minuten van Expo tot Vilvoorde-Koningsloo. Brusselse Buitering, 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Boluwelaan. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel.
7: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

Sinds gisteren zijn we hier aan de zomer begonnen bij Nostalgie Plus. Het is nog een klein beetje wennen voor sommigen onder jullie van stemmen op verschillende momenten van de dag te horen. Maar Chris vindt het wel tof. Dankjewel Chris daarvoor. Geen 100% volledig deze zomer, maar wel volledig en vacances. Waarin Michel elke dag iets voor 12:30 zijn eigenzinnige vakantie keuze voorstelt, muzikaal dan uiteraard. En morgen is dat Vive les vacances, een liedje, een chanson van Gérard Lenormand. Ik ken dat nummer helemaal niet, kijk, maar daarvoor is Michel natuurlijk elke dag in Vive les vacances om dat te leren kennen. Morgen iets voor 12:30.

0: liedje over samen in het gras liggen en eigenlijk geen woorden nodig hebben om elkaar te begrijpen en elkaar toch luid en duidelijk verstaan. Talking Loud and Clear van OMD Orchestra Manoeuvres in the Dark.
1: De zomer van je leven.
0: En dan nu een van de vele levens van Lou de Prijk. Een van die levens was Lou van de Hollywood Bananas natuurlijk. Als eigenlijke zanger en bedenker ook natuurlijk van Plastic Bertrand. Saplan pour moi. Als producer van 100.000 andere projecten. En als één van de drie, What's in a Name? Eén van de drie van Two Man Sound.

0: voor Los Bravos en zometeen Bonnie Tyler.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.

paar weken geleden werd Bonnie Tyler 75 jaar, Lost in France. En vandaag, uitgerekend vandaag 30 juni, zijn we vandaag, zou André Hazes 75 jaar geworden zijn. Maar hij stierf natuurlijk al in 2004, hij was maar 53 jaar. Hij wordt natuurlijk op verschillende plaatsen in Nederland geëerd vandaag. Onder meer in Madurodam, waar er een beeldje onthuld zal worden van de volkszanger. En daar krijgt hij ook een officiële herdenkingsmunt. Een reden voor ons om nog eens naar Zij gelooft in mij van André Hazes te luisteren.

en Ring My Bell, dat was Anita Ward. En daarmee is het precies 5:30. Het is nog druk, wat is dat allemaal? Morgen is het 1 juli, dan moet dat voorbij zijn. Hè? Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je meer dan een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Daar sta ik dus straks in. Hè? Op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen verlies je 25 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Op de R1 Antwerpen-Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de N16 Sint-Niklaas-West Willebroek, 20 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Brusselse Buitering, 20 minuten van Grimbergen tot Zelk. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, de Brusselse Buitering. Een kwartier van de Pedersquare tot Beersel. Op de Brusselse Bindering nog een kwartier van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de Brusselse Bindering verder 10 minuten van

met je buitenkap. Ik weet niet of ze het in boter doet, die mosselen maken. Maar Petra stuurt mij een berichtje. Mosselen aan het koken met jouw muziek, dat is pas spicy. Met wat pepertjes daarnaast. Olijfolie, boter, dat weet ik niet. Maar vermoedelijk zitten er wat pepertjes in. En Petra, dank je wel voor dat berichtje. Leuk dat jullie mij sturen wat je gaat eten. Maar ik heb nu geweldige goesting in mosselen gekregen. En dat gaat het niet meer worden vanavond, want daar staat een restje op mij te wachten. Eerlijk gezegd, ik kijk er nu niet meer naar uit, maar ik ga dat morgen doen. Ik ga morgen mosselen gaan halen. Ik ben mij aan het afvragen waar ik ze het beste ga halen. Waar zijn de beste mosselen om zelf te maken? Dus niet gaan eten, maar maken. Maar Petra, ja, ik krijg het niet meer in mijn hoofd hoor. In elk geval, wat jou betreft, smakelijk eten. Laat het smaken, die spicy mosselen van jou.

0: I'm Your Puppet van James en Bobby Purefoy zo dadelijk. Maar eerst gaan we het zonlicht inspringen met Katrina and the Waves.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Nostalgie Plus.

0: I'm your puppet.
1: De zomer van je leven.
0: Jacques Anquetil in de 60s, Eddie Merckx in de 60s en de 70s, Miguel Indurain in de 90s. Tadej Pogacar kan zich dit jaar in het rijtje voegen van vijfvoudige toerwinnaars. En in de jaren 80 was dat Bernard Hinault die zich daarin nestelde met in 1985 zijn vijfde eindoverwinning behaalde in de Tour de France. Niet in zijn hometown, want dat is ergens in Bretagne, maar wel in Parijs natuurlijk. Om maar te zeggen dat wij naar My Hometown gaan van Bruce Springsteen. Ook zo'n mooie klassieker van halverwege.

En morgen is het jaar 1966 dat we op een pied de stal zetten. Een nieuwe dag hier bij Nostalgie Plus. Over het nieuws van 6 uur zie ik Weekend staan van Earth and Fire. Smaak

0: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

Goedemiddag. Het is essentieel dat het wegenvignet er tegen de zomer van volgend jaar komt. Dat zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Ben Weitz, die ook een nieuw voorstel uitwerkte. Het Vlaams, Waals en Brussels gewest onderhandelen al maanden over dat wegenvignet, dat enkel buitenlandse bestuurders verplicht om te betalen als ze over onze wegen rijden. Over de juiste procedures, maar vooral over de tarieven, is de discussie. Want de Vlaamse regering schreef toch een budget en een opbrengst van 130 miljoen euro in de begroting die de wegenvignetten moeten opbrengen. Al maar meer mensen laten zich professioneel begeleiden wanneer ze psychosociale problemen hebben op hun werk. Dat gaat dan van pesterijen over conflicten tot stress en burn-out. De koepelorganisatie voor preventie en bescherming telde vorig jaar bijna 25.000 gevallen. Een recordaantal, wat niet wil zeggen dat het welzijn op het werk er achteruit op gaat. De meeste dossiers konden preventiewerkers oplossen na een gesprek of een verzoening. Meestal informeel, waardoor alles sneller, flexibeler en gerichter verliep. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn Spaanse club Girona, waar hij één seizoen voetbalde, nadat hij vorige zomer overkwam van Atletico Madrid. Maar Witsel, zijn contract loopt af bij Girona en kreeg er ook geen nieuw bij de Catalaanse club, die afgelopen seizoen degradeerde uit La Liga. De hoogste voetbalcompetitie in Spanje is dat. Axel Witsel speelde 32 matchen voor Girona, maar scoorde amper één keer. Vanavond en vannacht brede opklaringen en minima rond 15 graden. Ook morgen klaart het eerst op. Stilaan komen er meer wolkenvelden met kans op een bui. Aan zee schijnt wel de zon morgen, maximaal van 21 tot 25 graden. Donderdag dan begint zonnig, daarna zware bewolkt vanuit het westen en enkele buien. In de namiddag donderdag schijnt opnieuw de zon en is het droger bij 22 tot 26 graden.

0: streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elk medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
2: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

0: Goedenavond. Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. Dat schrijft HLN. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
1: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht. Hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
0: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst weersvoorspellingen David Degenau voor. Mensen die op pensioen gaan, worden maar deels vervangen. En ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard. Terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Degenau.
2: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag. En ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen. Er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
0: Zo was er tijdens de hittegolf van vorige week bijvoorbeeld regelmatig crisisoverleg. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentexperte Safia Yashou.
3: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
0: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's, liefst met een medewerker erbij, en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee. En dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
11: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
10: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
11: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
10: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
11: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Luister jij al via DAB+. Want zo klinken al jouw favorieten uit de 60s, 70s en 80s nog beter bij Nostalgie Plus.
0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Nostalgie Plus.

0: willen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Casterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.